0: en temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
1: Studio Brussel. The party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen ook weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden gered worden. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben en er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten, maar een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is een brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft de straten in de buurt ook afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gots en Dodi Luke Bacchio scoorden de doelpunten. Volgens Charlotte de Ketelaere speelden de Rode Duivels een goede wedstrijd.
3: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren. Maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn in de tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal. Want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 ongeboren kinderen gevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Het ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al 1 medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden worden gered. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben en er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten, maar een akkoord is er voorlopig nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Lukebakio was tevreden met het resultaat.
3: Het was zwaar. We hebben hard gewerkt. Maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn idee zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. En ik wil echt belangrijk zijn voor ons land. Dus ja, ik kijk er echt naar uit.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Roeselare in West-Vlaanderen is de hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf nog niet onder controle. De brand brak gisteravond uit, de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. De burgemeester van Roeselare heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Maar een akkoord is er nog niet en dus moet er voortonderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben. En dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. En het was ook de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
2: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Dat zag er gewoon goed uit.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog. Met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot laat gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil toewerken naar een begroting in evenwicht. Maar zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn het nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet er voort onderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van der Hogenbroek.
2: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering. Want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben. En dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat gisteravond een hevige brand was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Die brand is nog steeds niet onder controle. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig nog niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het om echte mensen gaat of om AI-gegenereerde beelden. OpenAI zou de meeste gegevens intussen wel weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodiro Kebakio scoorden de doelpunten. Charles de Ketelaar zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
3: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn. Tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal. Dat je ook een beetje moet afzien.
1: Het was ook de eerste match van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het weer vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog wat warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanaf het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De Koning, de slimme kijk op ramen.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Wie te spreken kan voor kwaliteit toe worden opgenomen.
1: Cowboy.
0: Als u uw burgerservice-nummer bij de

0: Amper Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja. Kom een keer kijken.
4: Amai. Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Life is music.
6: Studio Brussel.
8: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Ze zijn op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro. Maar de coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn het nog niet eens over alle maatregelen. En dus moet er voort onderhandeld worden. De bredere cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt intussen dat verdere besparingen bij hen uit den boze zijn. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van de culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te blijven werken.
9: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelenbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
8: Maandag is de deadline voor de begroting, dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. In Roeselaren in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt daar wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen opgeheven. Buurtbewoners houden best wel nog de ramen en de deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk op dit ogenblik. Er vielen geen gewonden. In de Zuid-Franse stad Toulouse zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 ongeboren kinderen teruggevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Dat ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al 1 medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. De bank Intesa San Paolo, dat is de grootste bank van Italië, is voor tientallen miljoenen euro opgelicht met behulp van artificiële intelligentie. Dieven zijn erin geslaagd om met AI de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte snel de fraude en kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig wel spoorloos. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Voor Lukebakio werpt de intense voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel meteen zijn vruchten af.
10: Het was zwaar, we hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd, dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn ideeën zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij, met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. Ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ja, ik kijk er echt naar uit.
8: Nog in de groep van de Belgen klopte Frankrijk-Turkije gisteren met 0-1. Vandaag overwegend droog, met wat wolken vanuit het westen, maximaal tot 21 graden. Morgen na het ochtend grijs zonnig, met later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
12: De tijdloze op zaterdag.
11: Dave Peters.
13: Een bijzonder goedemorgen van harte welkom allemaal vrienden, vriendinnen van de tijdloze. Wie vroeg is opgestaan, die wordt nu beloond. Hier is de Prodigy.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: ben goed gemutst eigenlijk, want ik heb voor het eerst sinds zo'n nieuwe routine van weekendochtend toen echt lekker kunnen slapen, man. Ongelooflijk. Dan gaan we zo voetbal kijken. Wat was die Mika Gods? Wat was die goed, jongen? Heeft die altijd gezeten? Stel die maar elke week op vanaf nu. Mika Gods, Rode Duivels, als je niet weet waar het over gaat, was heel goed. Jonge kerel, naar PSG gegaan. Genk, Ajax, dat soort toestanden. Maar dan, dan zet je dat af en dan gewoon lekker inslapen, zou je denken. Toch voor een paar uur, maar meestal lukt dat niet. 6 uur lang ronddraaien en gisteren lukte het. Hey, ik ben daarom zeer vrolijk. Ga eens kijken. Heidi wenst iedereen een hele mooie dag toe. Zonnetjes, een beetje werken, dan gaan we voor een geweldig weekend. Michael die zegt, goedemorgen, fijn om op te staan met zo'n knaller. Ik doel op de schijf, geen ongemakkelijke opmerking over jou. Boer Steven is wakker, dat is goed nieuws. Boer Steven, hou je gsm bij de hand. Sarah zegt ook goedemorgen. Wie zit er nog allemaal bij? Oh, Mats. Mats, bijzonder goedemorgen. Teambuilding, de Filou Classic. Daar gaat hij aan deelnemen, fiets- en wandeltochten. Goed, dan heb ik heel goed nieuws voor jullie allemaal. Want daarnet hadden we beats. Maar leg ook maar wat nieuwe snaren op je luchtgitaar, want...
1: De tijdloze op zaterdag. Studio Soul.
0: Ken je deze nog? Het zal wel zijn. Champagne van een Millionaire. Dat gaat zo meteen helemaal los knallen. Dan gaat die gitaar ook een beetje scheuren. Dus snit en naad bij de hand houden. Hier gaan we. Goedemorgen.

Champagne brings back a lot of memories. Miljonair Tim van Hamel. En dan schiet dat brein hier boven alle kanten op. Je weet wel, die aapjes met hun cymbalen. Dan kan het niet anders dan ook even denken aan de gevoelige snaar van Tim. Dat kan ik nu toch niet volledig draaien? Nee, dat niet. Maar wel een paar noten. Dit hier. Hoe goed is dat? Zing maar mee. Het beste wat er ooit gemaakt is, uiteraard. Nog heel even. Vraag dat alsjeblieft eens aan een van de volgende week. Dan heb ik een excuus. Until I Find You, Tim van Hamel. Een bijzonder goeiemorgen, vrienden. We leven om 7:14. En denk eraan, het is beter om spijt te hebben van iets wat je gedaan hebt dan iets wat je niet gedaan hebt. Meestal zeg ik dat in het Engels, maar... Studio Soul. Het gaat er gewoon over dit weekend. Er komen wat kansen op je af, wat vragen. Je kan blijven liggen of je kan zeggen... Hey, ik stap in de zetel, ik ga gewoon mee. Lekker doen. Here's you too.

0: dan moet je dat gewoon doen. Toch zeker als Cheryl het zegt, hè. Waar is de tijd vroeger als backing bij Michael Jackson, zegt Sheryl Crow, ongelooflijk. Maar ze had zelf ook heel goede stembanden om het alleen te maken. Ze is ook leerkracht geweest, ja. Ik krijg hier vol een bak berichten. Gregory in Blankenbergen, ook een zeer goede morgen voor jou. Roel uit Overpelt, goedemorgen. Boer Steven, die stuurt nog iets. Boer Steven, ik wil jou zo meteen even op om even bij te praten.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be. Knaldi!
4: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: altijd zeer actueel en zeer belangrijk. Small Town Boy, vergeet dat nooit. Bronski Beat. Er staat iemand voor de deur. Maar goed, goede vrienden komen toch altijd langs achter.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag. Dief
0: Peters. Dat moeten we dan toch even checken, want zou je denken... gewoon even vooraf bellen, klaarhangen. Nee, we bellen gewoon koud erin. En dan zien of dat er iets gebeurt.
3: Goedemorgen, oh,
0: kijk, ja, neemt altijd op, hè. Geweldig. Boer Steven, goedemorgen.
4: Hey Dave, goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
4: Eigenlijk wel goed, ja. Voel me goed, ja.
0: Ja, want jij was vorige week op vakantie in de Boerenstiel. Is dat zeer uitzonderlijk. Je zat op een luxe penthouse met caviar en champagne in Poperage. Klopt dat?
4: Bijna. Net niet eigenlijk.
0: Nee, wat was het?
4: Soort een of ander glamping in West-Toeter.
0: O ja, West-Toeter.
4: Zeer leuk, zeer fijn, hele mooie streek. Het was wel in orde, eigenlijk wel.
0: Ja, dat is door de kanten van Dranouter en zo daar, hè?
4: Ja, inderdaad.
0: Ik vraag me dat af. Je bent een agriculteur, Steven. Je kan op mensen vertrouwen die thuis de uiers ter hand nemen. Dat gaat allemaal machinaal natuurlijk nu, wellicht. Maar ben je dan niet elke seconde gewoon achterdochtig? Dat nu niet, maar bezorgd?
4: Nee, eigenlijk niet. De keer als ik op vakantie ben, sla ik de deur dicht achter mij... En weet ik dat alles in goede handen is met de kroost hier. Dus de deur dicht ben ik weg en komt het wel goed.
0: Ja, als er ondertussen vragen zijn van andere luisteraars van de tijdloze voor Boer Steven, gooi ze gewoon in de app. Boer Steven, hoe werd jij onthaald door al jouw vrienden op vakantie? Want jij bent nu ondertussen een, hoe zal ik het zeggen?
4: Famous
0: inderdaad. Jij bent een BT, hè? Een bekende tiltenaar.
4: Hoe werd ik onthaald? Met veel, met open armen, die vonden dat tof en superleuk eigenlijk wel.
0: Ja. Heb jij al overwogen om merch aan te gaan schaffen, dat ze dat kunnen kopen als ze bijvoorbeeld een artikel willen, met jouw beeldenis erop?
4: Jawel, gaat er mee lachen, niet Dave, maar we zijn er wel mee bezig.
0: Is het echt?
4: Geweldig.
0: Dat wil ik hebben. Wat ga je maken? Wat ben je aan het bedenken?
4: Alles ligt nog open. Ik kan het nog niet bepaald zeggen, maar er komt wel iets. Maar wat, weet ik nog niet.
0: Ja, hoe is het met de beesten ondertussen?
4: Goed. Ja, we blijven bezig. Hele drukke week gehad achter de rug. Kijk, vandaag nog super druk en dan morgen terug. Even rust.
0: Oké, voor ik je laat gaan, nog even de melkproductie stimuleren. Dat doen we op deze manier. Moment, hè. Ja, Duitsland van Rammstein moest er toch nog even bij, want je bent daar fan van. Ik kan je nog even vertellen. Hey man, vroeger stond ik wel eens op een loopband, niet zo lang geleden. Ik heb dat opgegeven. Veel te saai. En als het echt niet meer ging en ik hing in frennen van één, dan gooide ik dit op. En dan zo, dan komt er zo'n boost in je lijf, man. En dan ga je gewoon teruglopen, Boer Steven. Ken je dat?
4: Ja, het zou wel. Super.
0: Ongelooflijk. Ik heb... er komt ook een goeie aan van Moby. That's when I reach for my revolver. Boer Steven, ga je goed?
4: Ja, Dave van Zalen. Mag ik nog één ding zeggen, Dave?
0: Je mag dat zeggen, vriend.
4: Ik heb een hele goede vriend die graag een keer zijn naam op de radio wil horen. Dat is Arne Lovers. Een topvriend. Zit nu van boven ergens op een dak aan timmeren. Dus bij deze Arne Lovers, love you.
0: Ja, en stuur straks ook eens een berichtje in de app via VRT Max. Arne Lauwers, dan kom je in mijn vettig boekje van de mensen die ik graag opbel. Ik ben dat beginnen doen, zeg. Ik heb gewoon een boekje aangelegd van vaste klanten van dit programma. Dus als je daarin wil komen, in dat boekje, stuur iets leuks in de app en dan bel ik je af en toe eens op. Steven, tot ziens, hè.
4: Tot dan.

0: Summertime Sadness van Lana. Ja, dat zal wel. Ik heb dat ook. Maar toch vliegen we op de grill, hoor. Want het wordt heel, heel, heel warm in de week die komt. Pik je dag eruit om lekker te barbecuen. Er komt een hoop plastic aan, maar wel van de goede soort. Gooi alles maar eens goed los.
1: Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut, met de pro van
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Dag manneke.
8: Hey.
7: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
8: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
7: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
8: Ook landbouwer.
7: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
8: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpotje.
7: Ja, slim.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

Voilà, Michael had dat weer voorspeld, hè, dat het Plastic Bertrand zou zijn. Alhoewel, Fake Plastic Trees had ook gekund.

En toen trokken ze de schuif toch niet dicht, zeker. Ik ben een beetje ongerust, want er zijn codes verstuurd als je ingeschreven was om Oasis tickets te proberen bemachtigen. Nu, ik heb ook nog altijd geen e-mail gehad. Die zou dan gisteren komen, zeg maar. Vandaag ook nog niet. Heel het weekend kan het nog gebeuren. Ik had Amsterdam, Munch geprobeerd. Misschien ook nog Etihad. Zwart, als het toch niet gaat lukken, ik weet, er zijn haters, er zijn lovers. Maar dit is toch een van die hoogtepunten van die set, jongens. Goh, Slide Away van Oasis. Zoals het klonk in het geweldige Cardiff en Lovely Wales. Goedemorgen.

Hey, veel succes, Kim. Je staat in de wachtrij voor Parijs voor Oasis. Succes, hè. Ik hoop dat het lukt voor jou. Kruis de vingers. Primal Scream. Move it on up. Ook een beetje om het wachten te verzachten. De pijn.

0: Boven en dat van Primal Scream, ik krijg berichten binnen in de app van mensen die in de wachtrij staan voor Oasis. Hoe spannend is dat? Ik ben echt, ja, psyched in jullie plaats. Heel veel succes daarmee. Aniek onder andere voor Amsterdam in de wachtrij. Kim voor Parijs in de wachtrij. Kim, ik had je even een bericht gestuurd. Niet bang zijn, ik bijt niet. Niet tot bloedens toe. Het is gewoon informatief, want heel veel mensen wachten op die mail met die code voor Oasis. Want je moet die mail hebben, anders kan je geen tickets bestellen voor de mensen die dat niet weten. En ik wil toch eens even weten hoe dat gaat, want ik wil ook zo'n code natuurlijk, ja.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag.

0: Vanavond op VRT1.
1: Mijn man kon heel goed naaien, hè. En ze had in Brussel een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, hè? Als de pasteur, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè. Dat moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
0: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen zijn beste verhalen en moppen prijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper & Fry. Alvast veel kijkplezier.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
4: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram Boni snoeptomaten.
12: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
14: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dat moet je recupellen.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Goedemorgen in de uur 8.
17: VRT Nieuws.
16: Helene van der Beken.
18: Een AI-programma zette beelden van gebruikers online. Dat was een programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT op het internet gepubliceerd hebben. Het is niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het gaat om beelden van echte mensen of beelden gemaakt door artificiële intelligentie. Het bedrijf zou de meeste gegevens intussen offline gehaald hebben. Eerder waren er nogal incidenten met AI-programma's. Verschillende tech-specialisten en toplui van bedrijven hebben al opgeroepen om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En dieven hebben met artificiële intelligentie de grootste bank van Italië opgelicht voor tientallen miljoenen euro. Ze bootsten met AI de stem van een advocaat na en overtuigden een topman van de bank om een grote overschrijving toe te staan. 95 miljoen euro werd zo overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte de fraude wel snel en kon een deel van het geld recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig spoorloos. In Roeselaren in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust en het gemeentelijk rampenplan is intussen wel opgeheven. Buurtbewoners houden de ramen en deuren best nog gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doel. Charlotte de Ketelaere zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
19: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren. Maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn. De tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal. Want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
18: Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
8: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
9: Tegels, natuursteen, parket in Permo. Studio Brussel.
15: De tijdloze op zaterdag.
9: Dave Peters.
17: Rode Duivels, Charles de Ketelaar zijn afzien in de tweede helft. Wij hangen virtueel tussen onze oren natuurlijk al lang in de derde helft. Goedemorgen vriendinnen.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.
21: Yeah nigga, I'm still fucking with you.
22: En vrienden.

0: waar was jij toen Nevermind uitkwam? Ik weet dat nog goed hoor, in een jongenskamer, zeg maar, slaapkamer, net voor op stap te gaan of zo. En dan komt iemand binnen met een cassetje van, hey, dit moet je eens opzetten. En dan zo echt, jongen, gewoon een uur lang op repeat, die Smells Like Teen Spirit. Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja, zo goed, 35 jaar geleden is dat al. Studio Brussel.
1: De tijdloze op zaterdag.
0: Maar dan kan je het net goed hebben ook over Blood, Sugar, Sex, Magic. Komt er zo meteen aan. Give it away. Maar wat moeten we dan draaien uit Nevermind? Dan zou je ook, mij persoonlijk, het beste wat daarop staat... Ja, ze vind ik zelfs nog beter dan Smells Like Teen Spirit. Dat is dit hier. Lounge Act. Even een stukje doen. Mag dat even blijven opstaan? Ja, dit vooral hier, dit hier. En dan dat keel gaat open van Kurtje.

gaan we dus niet draaien. Dat was gewoon mijn clandestine manier om dat er toch stiekem in te smokkelen. Sorry hoor. Sorry aan iedereen. Maar wat draaien we dan wel? Intiem en diep triest en veel te weinig op de radio. Dit kan je woord voor woord meezingen, wellicht. Dus misschien moet je dat op intieme wijze maar eens doen nu. Hier gaan we.

35 jaar jong, Peppers. De plaat althans toch? Give It Away van de Red Hot Chili Peppers dus. Half Vlaanderen zit in de wachtrij, staat in de wachtrij voor Oasis. Ik zit er niet in, ik ben een beetje droevig, maar ik ben blij wel voor jullie. Succes, Kim onder andere. Hè? Ja, als je beet hebt, dan ga ik je toch even bellen hoor. Sorry, het moet gewoon korte pijn. Alison Moyet, vandaag in Luxemburg, overmorgen in Brussel.

0: Geneviève Alisson Jean-Moyen, zo heette ze voluit. Heet voluit, moet ik zeggen natuurlijk. Ze is in Brussel hoor, overmorgen komt ze langs. En ze zat ook nog in de klas, hou je vast, met de heer Gore en Fletcher van Depeche Mode. Ongelooflijk, hoe klein is de wereld.
1: Van 6 tot 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibelles.
2: Een lawine vol zalige artiesten en de beste DJ's. Nona van Brakel, Blackbox Revelation, Dikke, Jay Bernard, Hakim, Amber Bros, Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibelles. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel, le Snowcase!
2: Samen met Sunweb.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
8: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: een Tarantino-sfeer over, vind je niet?
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze
1: op zaterdag.
2: Dave Peters.
0: Ik wou altijd de coolste MF'er op de planeet, die Roy Orbison. Dat was hij toch, hè? Ongelooflijk. Ik ben vergeten vragen wat je wilde horen. Hey, die kans had ik jou nu gebeld. Blaas me nog eens van mijn sokken. Kom niet te voor de hand liggend, alsjeblieft. Iets lekkers, krokant, waar we al heel lang op zitten wachten, maar niet meer weten dat het nog bestaat misschien zelfs. Of gewoon iets heel funky, iets heel dansbaar of een lekkere gitaar erin. Gooi dat even in de app. Ik heb nog meer goed nieuws. Ik mag een boek weggeven van mijn teergeliefde muzikale... Ja, genie eigenlijk, kan daar heerlijk over vertellen. Doet er ook heel veel zaalshows over. Schrijft daar boeken over. Dan heb ik het natuurlijk over Stijn van der Voorde. Die heeft een nieuw boek uit, Hit Story. 50 historische gebeurtenissen die tijdloze muzikanten inspireerden. Ik heb hier een exemplaar liggen. Je kan dat winnen. Gewoon even het antwoord op de vraag die zometeen komt in de app. En dan is dat misschien van jou. Dit is de vraag.
3: In 1982 maakte de gitarist van een net opgerichte band een concert mee van de Rolling Stones in West-Berlijn. En tijdens het concert worden er ballonnen opgelaten in de lucht. En hij vraagt zich dan af hoe de mensen in Oost-Berlijn, aan de andere kant van de Berlijnse muur, zich daar dan bij voelen, aangezien popmuziek niet echt tot bij hen komt. Hij schreef er met zijn band een nummer over en dat werd een Duitsstalige wereldhit, ook in de Verenigde Staten. Over welke band en welk nummer gaat het hier?
0: Voilà, voor alle duidelijkheid, band en het lied. De track, het nummer, dat moet je in de app gooien en dan maak je kans op dat boek. Jawel!
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag.
1: Studio Brussel.
0: Zaterdag. Adem in. Adem uit. Linger. Op jouw pad.

0: Dolores O'Riordan. Linger, Cranberries, heel veel mensen denken het antwoord te weten om dat boek te winnen. Maar, ja, Studio Brussel.
1: De tijdloze op zaterdag.
0: Ja, wie kan er dan winnen natuurlijk? Dan moet je gsm wel opnemen. Hallo, met wie?
2: Goedemorgen, met Sophie-Katrien.
0: Dag Sophie-Katrien. Ben je blij met die dubbele voornaam? Ik wel.
2: Ik persoonlijk zelf niet, maar kijk, het is wat het is. Hè.
0: Ja, zeggen de meeste mensen dan Katrien tegen jou of toch Sophie of Sophie-Katrien?
2: Ze gebruiken meestal wel alle twee, anders luister ik niet.
0: Dat vind ik keigoed, Ik vind jullie wel geweldig. Als je er één mag droppen van de twee, welke drop je dan?
2: Dan misschien toch maar Katrien.
0: Dan hou je Sophie over.
2: Ja.
0: Ja, vind ik goed, Wat zochten we?
2: We zochten Nena met 99 luchtballon.
0: Dat zochten we inderdaad. Dat boek komt jouw richting uit. Gooi heel je Rad om een Plan gegevens maar gewoon lekker in de app. Dan geef ik dat door. Maar we hebben nu een dilemma. We hebben een dilemma. Ja, Sophie-Katrien zonder de Katrien. We hebben een dilemma. Weet je wat dat is?
2: Nee.
0: Jij mag nu eigenlijk kiezen. Jij bent even baas over de radio. Want ik heb hier Nena klaarstaan met 99 luchtballons. Oftewel, ja. Ja, want jij wilde ook Blind Melon en No Rain. Wat moeten we nu draaien? Jij mag kiezen.
2: Ja, als ik met Nena heb gewonnen, dan misschien moeten dat dan toch maar spelen. En dan mogen die een Blind Melon binnen een half uur doen of zo. Is dat?
0: Ja, want anders komen de mensen met brandende toortsen helemaal tot hun schoten. En die komen
2: wel,
0: dan die...
2: Dat zouden we niet willen.
0: Die Katrien er weer aan vastplakken en Sophie, die er net van afgeamputeerd is. Goed, dat komt allemaal jouw richting uit. Maak er een mooie zaterdag van. Wat gebeurt er nog vandaag in je leven?
2: Sport, basketbal met de zoon en dan zelf nog volleybal.
0: Hoe zalig is dat, zeg? Ben je een aanvaller achter de 3-meterlijn, smashen, kan je dat?
2: Coachen ondertussen, maar ik kan dat wel.
0: Oké, okay. Ik leef ook met je knieën mee, in uitgesteld gelei. Sophie-Katrien, veel plezier ermee en het komt jouw richting uit. Tot ziens, hè.
2: Keihard, merci.
0: Graag gedaan, zeer graag gedaan eigenlijk, ja. Hassel.

0: Dankjewel voor al die verzoeken, hè. Maar ik moet even de boekhouding bijhouden. Misschien volgend uur dat ik jou dan wel even nog opbel. De Killers, die komen er ook aan. Dat is toch wel lichtjes goed nieuws, hè.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
3: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.

The Killers en Read My Mind. Het is, hoe laat is het eigenlijk? 16 voor 9. Dave Grohl staat hier in de gang. Hij is al een beetje aan het binnenkomen. Met zijn geweldig fijne band om jou helemaal wakker te maken. Met Everlong. Ondertussen blijven mensen tickets proberen te kopen voor Oasis. Ik denk dat Kim beet heeft. Kim, kom op hè. Voor de goede zaak, dan draaien we Oasis nog eens in het volgende uur. Ik bel je straks even op.

0: spannend. Everlong van Foo Fighters. Please, neem even op. Hallo, met wie?
1: Hallo, Jan.
0: Hallo, Jan. Jan, heb jij tickets?
1: Ja, ja. Oasis.
0: Ja, heel veel mensen zijn Oasis aan. Zalig. Waar ga je kijken, Oasis?
1: In Amsterdam, in juli.
0: Oh, die code, wanneer kwam die binnen?
1: Die is eigenlijk gisteren nog maar binnengekomen.
0: Ja, en lukte dat goed zo? Geen angst van even, ja, als je dan terug...
1: Ja, eigenlijk toen dat ik stond in de wachtrij en ik was op direct plaats 6000 of zo. En dan kwam ik binnen. En dan heb ik eigenlijk iets te lang gedaan over een plaats proberen te selecteren. Maar de parken blijven refreshen. Dan kwamen er terug zitplaatsen vrij. En dan is het nog vrij vlot gegaan.
0: Want iemand zei ook, je moet niet terugkeren naar de vorige pagina, want dan ben je die code kwijt.
1: Nee.
0: Klopt dat?
1: Nee, dat niet. Nee. Je kunt altijd, en zelfs als je daar uitgaat en je refresht, dan kan erbij van, je zit nog in dezelfde plaats in de rij. Dus.
0: Oké, goed. Ik ga proberen om in het volgende uur dan nog een Oasis...
1: Dat is wel nodig, want er staat op alles een slotje en je moet altijd je code ingeven.
0: Jan, ik ga in het volgende uur proberen nog een Oasis erbij te doen, maar wij gaan eerst even dansen op het plafond om te vieren dat jij die tickets hebt. Okay. De groeten daar in Leuven, maak er een mooie zaterdag van.
1: Ja, voor jou ook.
0: Tot ziens. Doei.

0: Dikke proficiat Jan uit Leuven. 2 tickets gescoord. Maar Ine stuurt ook. Die heeft ook tickets. Delphine voor in de Johan Cruijff Arena heeft ze ook tickets kunnen bemachtigen. Op vlak 10 jaar ouder geworden. Tips voor de medefans. Betalen via de Bankcontact Pay app. Want mijn bank app, dat lukte allemaal niet. Ja, ik ken dat hoor. Die laatste rechte lijn, daar moet je klikken, bevestigen. En dan wil die bank app niet mee. Dan word je gewoon helemaal gek, hè. Om even samen te bezinnen. Het gaat wel zonnig worden, maar toch even regen op het raam. Mijmer moment in de tijdloze. Om onze gedachten te verzetten met iets heel schoons.
1: Elke zaterdag en zondagochtend de beste tijdloze muziek.
2: Studio Brussel.
0: Als je dit nog niet kent, ga dan naar je Spotify en gooi het in je lijst. Dit is een van de mooiste ooit gemaakt, denk ik. Fuzzy van Grantley Buffalo. F-U-Z-Z-Y.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
1: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
3: Wow.
2: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
3: wow.
2: Van Vibra.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
7: Alleen.
8: Hoi.
7: Met twee.
8: Hey, alles goed met jou?
7: Met drie.
8: Oh, maar kijk eens waar schattig.
9: Kom zien, jij Loebas.
7: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
10: De Koning.
11: De slimme kijk op ramen.
12: Slim? Was daar nu slim aan?
11: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
12: Huh?
11: Bij ramen van De Koning kiest je slim.
12: Hoe?
11: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
12: Dat is inderdaad slim.
11: Ja, hè?
12: Laat nog eens horen.
10: De Koning.
11: De slimme kijk op ramen.
13: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.de.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Scamedia, media bij Carrefour.
16: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
17: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein...
18: Miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel.
19: Ben je op zoek naar je eerste job?
20: Zo klaar voor.
19: Of is het tijd voor een carrière switch?
20: Ja, zo klaar voor.
19: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
20: Zo klaar voor.
19: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel. Goedemorgen, uur of 9.
23: VRT Nieuws.
22: Leen van der Beek.
24: Er was alweer een incident met artificiële intelligentie. Een AI-programma zette beelden van gebruikers ongevraagd online. Dat was bij het bedrijf OpenAI, legt onze technologiejournalist Tim Verheijden uit.
25: OpenAI heeft AI-agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Wat er op die foto stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn.
24: Er waren eerder nogal incidenten met artificiële intelligentie. Techspecialisten en toplui van bedrijven hebben opgeroepen om daar een rem op te zetten. En dieven hebben met artificiële intelligentie de grootste bank van Italië opgelicht voor €95 miljoen. Ze botsten de stem van een advocaat na en overtuigden een topman van de bank om een grote overschrijving toe te staan naar buitenlandse rekeningen. De bank kon een deel van het geld nog recupereren, maar €36 miljoen blijft voorlopig spoorloos. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. De overgrote meerderheid van de verdachten zijn Belgen, maar Vlaams Belang wil dat ook de herkomst van daders wordt geregistreerd, zegt Van Hoeken.
0: Eigenlijk zijn we met die nationaliteitscijfers bitter weinig. En om een probleem aan te pakken is het vooral belangrijk dat we het probleem kunnen benoemen. En dat kan eigenlijk enkel als we een duidelijk zicht hebben op ja, welke gemeenschappen zijn er eventueel oververtegenwoordigd in die cijfers.
24: In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is opgeheven. Buurtbewoners houden wel nog best de ramen en deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Luke Bacchio scoorde één van de doelpunten. De zware voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel werkt, zegt hij.
1: We hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd, dus de trainer heeft snel ons laten begrijpen wat zijn ideeën zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. En ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
24: Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
21: De Koning. De slimme kijk op ramen. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag.
21: Dave Peters.
3: Ik ga mogelijk iets keihards van Metallica in je oorschelpen gieten straks. Maar eerst even Fleetwood Mac. Goedemorgen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

0: Dreams van Fleetwood Mac. Goedemorgen. 7 over 9. In jouw tijdloze, ja. You know, het zal wel zijn. Ja, zeg jij.
1: Studio Brussel. De tijdloze op zaterdag.
0: Ja, radio, dat is klank natuurlijk, maar het is soms ook beeld, want mensen zitten op VT Max. Dan ook naar die stream te kijken, hè, blijkbaar. Katrien heeft een vraag. Katrien, neem je even op, alsjeblieft. Waarschijnlijk niet, maar Katrien uit Hasselt, please. Nee. Wow, kom op, Katrien. Neem even op, dan kan je je vraag live stellen. Ja.
2: Hallo.
0: Oh, dat is jammer. Goed, maar wat ik dan wel heb, Koen en Chris, die hebben een aankondiging. Je hebt het misschien al gehoord, maar als je op Mars zat, toch nog even voor jullie.
3: Het plan is dat we volgend jaar op 4 augustus het Koning Boudewijn Stadion gaan spelen.
0: Voilà, dat heb je overal kunnen horen deze week. Het Koning Boudewijn Stadion, dat is nogal wat, hè, natuurlijk. Daar staan diverse wereldberoemde acts natuurlijk.
3: Als je aan het Koning Boudewijn Stadion en muziek denkt, ja, dan kom je altijd uit bij wereldsterren. Oké, dat is nu een klein beetje minder, maar dat is wel, ik vind het wel gaaf,
4: ja, maar
3: dat we dat als Vlaamse gasten kunnen proberen.
0: Nu, je hebt lovers en je hebt haters en wat het dan ook allemaal is, maar als je al zo lang op het hoogste niveau carrière maakt, dan krijg je ook een plaats in de tijdloze. Dan mag je ook eens voorbij komen. Alsjeblieft, welverdiend, Clouseau. Ja.

voor mijn part mogen ze het twee keer vullen. Koning Boudewijn Stadion. Clouseau, proficiat. Ja, want we zijn er wel wat nerveus over Koenen en Chris. Als je dat dan draait op Studio Brussel, dan krijg je allerlei uiteenlopende acties. Wat zei ik, reacties natuurlijk altijd. Maar jullie zijn zeer voor de muzikale diversiteit in de tijdloze, wat ik enorm toejuich. Dirk zegt ook, juist, niet mijn muziek, maar veel respect voor wat die mannen al hebben gepresenteerd als Vlaamse band. Ook eindeloos veel respect, dat zegt Stefan in de Belpop enzovoort. En dat komt dan allemaal binnen. Goed, even in memorie. Ja, want morgen zo'n 40 jaar geleden is dat ondertussen al, denk ik. Hè, die vermaledijde rit van... Oh, wat was dat? Die vermaledijde rit van Stockholm naar Kopenhagen in de tourbus. Bij onze vrienden van Metallica. Cliff Burton zat daarop en kwam om het leven. 24 jaar jong was hij. Daarom, voor jullie, 8 minuut 30, Master of Puppets. Like it or hate it, maar we gaan Cliff herdenken. Morgen is het zover, maar we doen het nu al. Met volle teugen, Master of Puppets, hier gaan we, Metallica.

0: voor Cliff. Stel nu op een goede manier dat Master of Puppets het equivalent is van je knie helemaal openhalen op tarmac of zo, dan komt er zometeen iemand langs om daar mama of papa zelf op te smeren en dat is Adele met Chasing Pavements. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: man, ik heb een scrollduim van te kijken of ik geen e-mail heb.
1: Studio Brussel. Goedemorgen. De tijdloze op zaterdag.
0: Want die codes worden verstuurd als je ingeschreven bent van Oasis natuurlijk. Maar geen geluk voorlopig. En heel veel andere mensen hebben wel geluk. En daar ben ik natuurlijk ook heel blij voor. Goedemorgen, met wie?
2: Met Ine.
0: Dag Ine, heb jij wel prijs?
2: Ja,
0: oh, je viel even weg, je viel even weg. Kan je misschien dichtbij bij een plek staan met veel bereik, een raam of zo? Ine, waar ga jij kijken?
2: Ik ga kijken in Parijs, Stade de France.
0: Ja, en hoeveel heb je er gekocht?
2: 4.
0: En heb je goede plekken?
2: We hebben best wel goede plekken, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: We hebben een mooi zicht op het podium.
0: Ja, zalig. Ben je vorig jaar ook geweest naar Oasis?
2: Nee, niet geweest.
0: Nee, ik kan je zeggen...
2: Ik had geen tickets.
0: Oh, zo epic. Ik heb ze toen gezien op Wembley. Ik wil nog eens gaan, maar dat is moeilijk, want ik wacht op die code. Hoe ging dat eigenlijk? Je hebt dat vrijdag dan gekregen, de code, of hoe was het?
2: Ik heb mijn code gisteren gekregen, met dan de mededeling dat ik vandaag kon proberen om aan tickets te geraken.
0: Ja.
2: Dus vanmorgen heb ik mij in de wachtrij gezet, zoals vele anderen.
0: Ja, en hoeveel
2: en
0: waren er...
2: ik had geluk.
0: Hoeveel waren er voor je, Ine?
2: 5744.
0: Oh, wat gaat er dan door je heen?
2: Een beetje van alles. Hè. Van, gaat het wel lukken? Want ik wou heel graag tickets kopen om met mijn kinderen te gaan kijken.
0: Ja, weet je wat... We hebben Oasis daar straks al gedraaid. We gaan het gewoon nog eens doen, omdat het een beetje Oasis-dag ook wel is. Jij mag iets opdragen aan de Kroost, want die houden van één wel bepaalde song, hè, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Mijn dochter van 7, maar ook mijn zoon van 17 bijna, zingen luidkeels mee met Don't Look Back in Anger.
0: Ja, dat klinkt zeer, zeer, zeer, zeer vertrouwd in de oren wat je nu zegt. Ine, maak er een mooie dag van en tot ziens, hè.
2: Dankjewel.
0: Yo.

als je een bosbij in de buurt hebt, je hebt het geluk en je kan zo meteen lekker wandeling maken. En er liggen nog wat van die dauwdruppels op die bladeren. Zo te liggen en zo. En daar danst dan in je gedachten een elfje op of zo. In een pakje van het Zwitsers nationale voetbalelftal of zo. En dan komen er pimpelmezen bij in je hoofd. En dan weer klinkt dit vanuit de verte. Dat zou mooi zijn, hè?

Steven houdt van gedroogde basilicum, zie ik hier in de app. Jongens, toch. Oh, e-mail. Oh, code of niet? Vernieuw je Velo-abonnement, beste Dave. Oh, geen codes, jammer genoeg. Maar goed, ja. Hoop doet leven, hè? Granddaddy doet dat ook. AM 180.

0: Vroeger had ik echt een tapijthekel aan die song en ben het gaan pruimen. Ongelooflijk, het verstand komt met de jaren. Granddaddy AM 180. Fisher Z komt eraan.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
4: Wauw!
3: Van Vibra.
5: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
6: Ja, ja.
5: En zaterdag scouts weekend.
6: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
5: Wauw!
3: Van Vibra.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
9: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja, kom een keer kijken.
9: Amai, oh merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
11: Bebad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
11: Belisol.
12: Altijd zeker. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Er komen hier herinneringen bovenop Mr. Fischer in de droom. Maar hoe was dat, zegt onder andere Stijn. Goed, als je weet wie de man is die de platenbakken hier neerzet, dat is natuurlijk Maximize Van Cleef, die we helemaal uit The Gutter from L.A. hebben moeten redden. En die is nu aan een nieuw leven toe. Die kiest geweldige platen. Wat een zaligheid is dat toch, die man. En die bepotelt in zijn vrije tijd alles graag een kastje van zijn PlayStation. En er is een nieuwe FIFA. En daar zit altijd geweldige muziek bij. En speciaal voor jullie heeft hij dat een klein beetje door de mixer heen gedraaid. En dat klinkt dan zo. Check it out.

0: Ik ben er achter gekomen afgelopen zomer dat het een halve Libanees is, die Dick Dale. Poolse moeder, dacht ik ook. Goed, allemaal dankzij Rick de Bruiker met dat geweldige reisprogramma dat hij had in het weekend. Goed, zometeen wordt er afgerekend in het milieu door Frank Lepien, met artiestennaam Pien Lefranc. Wees lief voor haar. Het gaat zo meteen losbarsten. En dan zie ik, beste vrienden, dat wij, het is niet waar, hè, op dit eigenste moment bevriest hier het systeem. Dan weet je nooit wat er gaat gebeuren.
1: Het begint altijd met de beste tijdloze muziek. Studio Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag.
0: Er komt nog muziek en het is terug vertrokken, zie ik. Dus geen zorgen. Dat zal je maar gebeuren altijd. Hè? Iemand nieuw in een programma en dan bevriest hij de boel. Maar het is allemaal in orde gekomen. Zometeen veel plezier met Pien en de enige echte afrekening. Jouw afrekening, de police. Tjaukes bikers, tot morgen. Hè?

0: tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: stiphits op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stiphit.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze, mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
6: €25.000 voor een eigen auto. Of een auto delen, zonder grote investering. Cambio Autodelen. Je twijfelt tot je instapt. Doe de test op cambio.be.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Goedemorgen, het is 10:00.
11: VRT Nieuws.
10: Met Helene van der Beken. Verdachten van homohaat zijn vaak minderjarig. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. Vorig jaar werden 600 van die haatmisdrijven geregistreerd. Dat zoveel daders minderjarig zijn, is opvallend, zegt Van Hoeken.
12: Dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen. En een tweede iets dat bijzonder opvalt, is dat er duidelijk wel clusters zijn. Dus we zien bijvoorbeeld dat meer dan 1 op 6 van alle feiten in Brussel wordt geregistreerd. Kijken we dan naar Brussel zelf, dan zien we dat een kwart ongeveer in Molenbeek zit bijvoorbeeld. En op de tweede plaats komt dan Antwerpen en op de derde plaats Gent.
10: Er is alweer een incident gebeurd met artificiële intelligentie. Een AI-programma van het bedrijf OpenAI heeft beelden van gebruikers ongevraagd online gezet. Intussen zijn de meeste wel weer offline gehaald. Onze technologiejournalist Tim Verheijden legt uit wat je kan doen om je tegen zoiets te beschermen.
13: Dus er zijn 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen aan ChatGPT hebben gegeven van accounts met toestemming voor het trainen van data. Maar je moet weten, bij de meeste chatbots staat die toestemming voor training standaard aan, tenzij je die zelf uitzet, dus dat kan misschien geen kwaad.
10: Tech-specialisten en toplui van bedrijven hebben onlangs ook opgeroepen om een rem te zetten op de ontwikkeling van AI. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening ligt op dit ogenblik stil, omdat het erg hard regent in Nepal. Dat vertelt correspondent Davy Boerema vanuit het rampgebied.
14: Dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten en daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
10: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen met 0-2 tegen Italië. Doelman Senna Lammes is blij met het resultaat en met de coaching van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
15: Het heeft heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen. En dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
10: Vandaag overwegend droog met wat wolken en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
4: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
11: Studio Brussel.
16: De afrekening.
11: Team de France.
10: Ja, de afrekening, jongens. Met een nieuwe voorzitter vanaf vandaag. Een zeer goede morgen. Voortaan mag ik op zaterdagochtend opstaan met jou. En vooral met deze mooie lijst. Dit zijn de 30 beste platen van het moment. Door jou bepaald, want jij hebt gestemd natuurlijk. Ik ben eens gaan kijken naar je stemgedrag van vorige week. En die top 3, die klonk toen zo.
16: De afrekening.

0: Royal Blood, Phoebe Bridgers en Fontaine's DC. Of die vandaag weer met goud gaan lopen, dat kom je hier straks te weten natuurlijk. Dus blijf er gezellig bij. Maar we beginnen natuurlijk onderaan de lijst.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Triggerfinger, through the beam. En we zijn vertrokken.

0: Goedemorgen. Ik vind het fijn dat je luistert hoor, naar de afrekening op je zaterdagochtend. Tim is erbij. Werner die luistert mee even op zijn spinningfiets. Met die mooie lijst in zijn oren. Er zijn schitterende nieuwkomers deze week. Dat kan ik al verklappen, want er is plaats gemaakt voor Vrouwtje in de afrekening. Er zijn ook verrassend veel Belgen bijgekomen. Ga je allemaal ontdekken tussen nu en 12 uur. Eerst tijd voor de scherpe pen van Dikke samen met Kaat van Stralen. Die zijn volgende in rij met masker af.
1: 29.
2: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwenhaat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen. Wat is het motief van een vluchteling? Meer dan een vlucht of een pootje varen. Zet het jezelf vast. Kom met je pup.

0: fique.
1: As voltas extra foram pedofil, voltas extra foram ordenar, voltas extra foram genocida. What a six of the code crack. What a she kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade.
0: Doe dan je masker op.

0: Studio Brussel.
1: De afrekening.
2: Goedemorgen. Het is een prachtige lijst tot nu toe. Ik heb een beetje zenuw. Het is precies dat ik begin aan mijn eerste schooldag met deze eerste afrekening-uitzending. Voor mij dan toch. Het is een leuke lijst, maar ja, een lijst van komen en gaan. Er zijn een paar bangers die uitvallen deze week. Iets te hard gedanst vorig weekend. Slater valt uit. En ook deze koppigaard moet de lijst verlaten. Van Jong Yellow. En dan is er ook nog deze die wegvalt. Ja, dat is niet vandaag voor Bazaar, voor Sef en Faisal. Want we nemen afscheid van deze hit in de afrekening. Ja, en je kan het oneens zijn, hè, natuurlijk, met wat er gebeurt met deze lijst. Maar enkel de mensen die gaan stemmen zijn, mogen roepen tegen mij. VRT Max, daar kan jij meebouwen aan de afrekening. Ga dat misschien uit voorzorg gewoon nu al even doen. Van mij mag deze nog even blijven.
0: 27.
2: Olivia Rodrigo, die is niet vies van de tijdloze artiesten Stevie Nicks. David Byrne kropt ze mee op het podium. Maar dit prachtige duet met Robert Smith spant de kroon voor jou ook, want het staat al 14 weken in de afrekening.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Life is Studio Brussel 26.

0: Goeie morgen. Black Box Revelation zakt met Stronger. Maar misschien komt er binnenkort wel nieuwe muziek, hè, in de afrekening. Want ze brachten deze week een nieuwe single uit, Wicked. Kwamen die ook spelen op onze roze Studio Brussel piano. Moet je maar eens gaan checken op VRT Max. Goedemorgen en welkom in deze mooie lijst. Verwacht jou de komende minuten aan enkele nieuwe nummers in de afrekening ook. Leuk. De eerste nieuwkomer die jij massaal in de lijst gestemd hebt deze week, dat is meteen een Belgische.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
1: Stem voor jouw favorieten bij Studio Brussel op VRT Max.
0: Welkom, Meltheads. Ze zijn na een paar jaar terug met een nieuwe single. Gaan terug volop voor het Nederlands. Want dat heeft natuurlijk keihard gewerkt, hè, de vorige keer. Dit is een nieuw nummer. Dit is Oorlog in mij. Geen harde rocksong, maar een ingetogen exemplaar. Strijkers en cello.

0: Bobby van Phoebe Bridgers, die nog minstens één keer aan bod komt in de afrekening vandaag. Met het nummer Lost Boys, dat weet jij, want vorige week stond ze op 2. Maar of jij dat opnieuw in de top 3 gestemd hebt, dat is voorlopig nog even nagelbijten. Eerst wil ik alle remmen los voor Fraukje, want zij is nog een nieuwkomer. Na Meldhead is zij de volgende 20er die binnenkomt. Onder andere luisteraar Laura en Hanne hebben op Fraukje gestemd met een van haar nieuwste singles, Geen Rem. Ook eentje dat op haar nieuwe plaat verschijnt. Hè. Binnen een week al, 2 oktober, dan komt die uit. Kijk je naar mij, is de titel van het nieuwe album. Het is een album dat ze volledig zelf schreef, zelf grotendeels op eigen houtje geproduced heeft. Ik vind dat onwaarschijnlijk wat die eigenzinnige Nederlandse op zo'n jonge leeftijd al doet. En ik ben vooral zeer benieuwd op welke manier zij de komende week deze lijst mee zal bepalen.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
1: Nummer 23.
0: Met al die nieuwe dingen die eraan komen van Fraukje, dat ligt natuurlijk in jouw macht. Hè? Jij kan gaan stemmen via 14 Max. Dit is Fraukje met Geen Rem. Goedemorgen.

0: Sabian. Nothing better than this op nummer 21. Goedemorgen, zonnestraal. Kom er lekker bij, want dit zijn de 30 beste platen van het moment. Ideaal dus om je playlist aan te vullen, mocht je nog maar net uit bed rollen. Je hebt nog niet zo heel veel gemist.
1: De

0: De start van de lijst ligt achter ons. We beginnen aan nummer 20 van de afrekening. En dat is voor een Belgische nieuwkomer. Twee Belgische namen die elkaar gevonden hebben. Is het omdat ze allebei winnaars werden van onze nieuwe lichting? Misschien. Het heeft in elk geval gewerkt. Want Portland en Rosie Stewart rollen binnen met hun gloednieuwe duet Pure Honesty.
1: De afrekening. Studio Brussel.

0: Een zeer goed moment om te gaan lopen, hè? Zaterdagochtend 9:45. Met de run van Amélie Lens en Angèle in je oren. Die is gestegen deze week. Komt misschien ook wel omdat Angèle zoveel aan het teasen is naar nieuwe muziek. Volgende week vrijdag brengt ze een nieuwe single uit. Nummer 18 is dit.
1: De afrekening.
0: Of misschien denk je, nee, doe mij maar een koffietje in plaats van lopen op zaterdagochtend. Lenny staat op 17. She only loves you in the summertime.

Er komt een zeer vrolijk nummer aan, de sterkste stijger namelijk. Van deze lijst, deze week dan toch, nog voor het 11 uur wordt. Eerst heb ik Nieuw-Zeelandse indie van Baloo Brigada. Op nummer 16 deze week, Bad Heads.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Goedemorgen, het is 11 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Helene van der Beken.
13: Geweld tegen holibies komt vaak van jongeren. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies en transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren verdraagzaam zijn tegenover de holibie- en transgendergemeenschap. Belangenorganisatie Savaria is niet verrast, zegt Thomas Jans.
14: Wij horen van de jongeren zelf dat zij op school bijvoorbeeld nooit iets leren over seksuele oriëntatie of gender. Diversiteit, maar dat zij wel op sociale media continu geconfronteerd worden met negatieve berichten over LGBTQI+ personen. Eigenlijk is dat de enige informatie die zij vandaag krijgen. Misschien moeten we dan niet zo verbaasd zijn dat de acceptatie ook aan het dalen is.
13: Bij een schietincident op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg 1 persoon licht gewond geraakt. 2 mensen zijn opgepakt. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. De burgemeester van Aalst en de korpschef hebben de federale politie gevraagd om de zaak mee op te volgen. Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag plaats voor mensen met amyloïdose. Dat is een zeldzame ziekte waarbij eiwitten zich ophopen in organen en weefsels, zoals het hart, de nieren of het zenuwstelsel. Daardoor kunnen die organen beschadigd raken en kunnen er ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. De ziekte wordt vaak laat of niet herkend, zegt bioloog Joost Simkovits.
15: Het probleem met amyloïdose is dat de symptomen zeer diffuus zijn omdat ze op allerlei organen kunnen ontstaan. Het duurt dan ook lange tijd voordat vaak de diagnose wordt gesteld dat het om amyloïdose gaat en niet om een andere nier- of hartziekte. De vroege diagnose is van cruciaal belang omdat de behandeling veel beter werkt in een vroeg stadium voor de schade aan de organen is aangericht.
13: In ons land hebben naar schatting 2500 mensen de ziekte. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening liggen op dit ogenblik stil, omdat het erg hard regent in Nepal. Dat vertelt correspondent Davy Boerema vanuit het rampgebied.
16: Dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten en daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
13: Vandaag overwegend droog met wat wolken en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
2: Cambio Autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
10: Studio Brussel.
12: De afrekening.
10: Tien de Vrouw.
13: Welkom in de tweede helft van deze muziekmatch vanuit de tribune. Luister jij mee naar de 30 beste platen van het moment. En als je wil meespelen, VRT Max.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.
13: Dit ligt wel alvast, dat geef ik even mee. Hè. Met Burninger, met Martini Mi Fatso. Die mag van jou nog even in de afrekening blijven hangen op 14. Komt misschien wel omdat het zijn vrolijkste single tot nu toe is. Sorry, dat vind ik toch, hè?

Goedemorgen aan Sonja en aan Femke in de app. En Griet, die luistert ook mee naar de afrekening, stuurt mij een berichtje. Poetsen op zaterdag met de beste muziek in mijn oren, ook niet slecht, stuurt ze erbij. Vergeet misschien tussendoor ook niet te stemmen, hè? Nu die muziek nog vers in je oren zit, want jij bepaalt welke platen in deze lijst belanden. Je kan er zelfs voor zorgen dat ze op een week tijd 10 plaatsen omhoog gaan. Het moet wel zijn dat er veel fans van de War on Drugs gestemd hebben op een nieuwe single. Want ze nemen een springplak van 23 naar 13. Who's

De nazomer sijpelt door in jouw stemgedrag, hoor. Veel zomerse muziek in de lijst vandaag. Jungle was dit met Someday Somewhere. Elf. En nu tijd voor een kleine harde banger. Ik hoop dat je daar ook evenveel zin in hebt als ik. Ze is een beetje Gen Z'er. Ze is ook een beetje Arabier. En een klein beetje omhoog gesprongen in de afrekening. Ah, tijdgeest van IJsland. 4 plaatsen omhoog.

0: gaan vooruit. Dat mag je letterlijk nemen in de afrekening. Maak je klaar voor nummer 10 zometeen.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Media, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Life is music.
8: Studio Brussel.

0: Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar de afrekening.
1: De afrekening.
2: Tiende vrouw.
0: De 30 beste platen vanuit het moment. Bert, die luistert mee vanuit zijn tuin. Jeroen is erbij. Dirk stuurt mij ook een berichtje in een app. Spannend zeg. We hebben de top 10 bereikt. Nummer 10 was voor Editors. Straks weet je of Fontaines nog op nummer 1 staat. Iers goud. En of die top 3 er überhaupt nog een beetje hetzelfde uitziet als vorige keer. Steve Lacy, die zakt naar 9.

0: tegen dat ze fijn wakker worden. Met die stem van Josh Homme, Queens of the Stone Age met Easy Streets. Op plaats 7 in de afrekening. En Tim is benieuwd naar de top 3, stuurt hij.
1: De afrekening.
0: Ja, snap ik. Tim, benieuwd naar de top 3. Dit kan wel eens even als een zware blok op je maag vallen. Ook op een zonnige zaterdagochtend. Want we zitten aan nummer 6. Een plaat die deze week is weggelegd voor een fantastisch nummer. Maar wel eentje uit je top 3 van vorige week zijn de Royal Blood, Phoebe Bridgers en Fontaine's DC. Dus we weten dat die er hoe dan ook anders zal uitzien straks. Maar hoe?

0: dat jij geen whiplash krijgt van de aardverschuivingen in deze lijst. Want Nothing But Thieves zijn haasje overgesprongen naar nummer 5. En ze kwamen nog maar binnen vorige week. Knap werk in de afrekening. De top 3 van deze week kom je te weten na Seeing Stars van Turnstile en Elton John.
1: 4.

zie ook stars. Ik zie de sterren van de afrekening. En ik ga jou die winnaars van deze week toedienen met mijn gouden lepeltje. Zometeen eerst nog even een overzicht van de top 10.

0: We zijn er, jongens. De podiumplaatsen zijn herverdeeld, dat weet je al. Omdat jij dat zo bepaald hebt natuurlijk, via VRT Max. Brons is deze week voor deze meneer.
1: 3.
0: Ik zie hem nog springen op de mainstage van Pukkelpop. Somber. Die had je natuurlijk nog niet gehoord in de afrekening vandaag. Met een zeer goede reden. Hij flikt

0: de orde van dit blok, van mijn eerste afrekening van velen, is de eerste plaats voor de Ieren van Fontaine's DC, zoals vorige week, zoals jij gestemd hebt. Of is die voor Royal Blood? Jij hebt het beslist. Deze week via VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
1: Nummer 2.
3: Hello Belgium, this is Royal Blood, and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
3: Life is music. I don't

0: blijven domineren. Jouw absolute favoriet. Net zoals vorige week geleden. Something's DC met Marianne. Wat een keigoed nummer is dat ook. Hij verschijnt binnenkort op die nieuwe plaats. Dopamine Chamber. Wat jij nu moet gaan doen, dat is vooral stemmen voor de lijst van volgende week via VRT Max, alsjeblieft. Maar ook ranzig hard van het weekend genieten en van Marie zometeen.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Mijn ma kon heel goed naaien, hè. En ze had in Brussel een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, hè? Als de pastoor, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè? Dan moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
1: Op VRT 1 geeft Urbanus van Binnen zijn beste verhalen en moppenprijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper en Fry. Alvast veel kijkplezier.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, volmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Studio Brussel.
0: 12 uur, een hele goede middag.
11: VRT Nieuws.
0: Met Helene van der Beken.
12: In Aalst is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Op de houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg geschoten en een man van 23 is gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. Twee verdachten, mannen van 23 en 24 jaar, zijn opgepakt en ze zijn intussen verhoord. Het verdere onderzoek zal nog moeten uitmaken of ze ook aangehouden worden. Het parket heeft een wapendeskundige aangesteld. Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag rond amyloïdose plaats. Bij die zeldzame ziekte hopen eiwitten zich op in organen zoals het hart, de nieren en het zenuwstelsel, met soms ernstige schade tot gevolg. Omdat de klachten vaak vaag zijn, wordt de ziekte niet altijd snel herkend. Nochtans is behandeling mogelijk, zegt moleculair bioloog Joost Simkovits.
13: Sinds een aantal jaren is er een eerste medicament op de markt voor amyloïdose, maar een bepaalde vorm van. En net zoals bij kanker gaat het om verschillende subtypes van ziektes en we kunnen één daarvan nu behandelen. En dat vrij effectief.
12: CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat schrijft Nieuwsblad. Wie zijn gasmeter en gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar nu bijna 1.000 euro voor betalen. Daardoor durven mensen niet altijd over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Potuinen.
14: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050, wil overschakelen naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1.000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
12: Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen. Dit keer in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat er 3 mensen zijn gedood. Oekraïne heeft al de olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. Het is een van de grootste in die regio. Van zijn kant heeft Rusland de voorbije uur meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij minstens 6 doden vielen, verspreid over het land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen, daarna wordt het opnieuw zonnig en warm tot 25 graden.
15: De afrekening.
16: Tiende vrouw.
17: Die pin is al lang weg hoor. Er is nog iets blijven staan van daarnet.
18: Tegels.
19: Natuursteen. Parket. In Permo.
20: Studio Brussel.
21: Dit is het weekend van Studio Brussel.
22: Marie Neefs.
17: Ken jij Malcolm Todd al?

0: nostalgische vibes op voor Walt. Walt aan het spelen, een keer bij Nona en Thibaut. En hij kwam live op de radio daarna. Dat is wel bijzonder natuurlijk. Dopamine van Sum 41.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Als je nog een provider zoekt van goede vibes, zoek niet verder, want ik heb hem gevonden voor jou. Malcolm Todd. Het is trouwens ook de broer van Audrey Hubbard. Die ken je misschien hier op Studio Brussel of van op Pukkelpop deze zomer. Je hoort ze hier vaak passeren met het nummer Sumi. Zit vandaag trouwens ook nog in de playlist. We kunnen dus wel spreken van een familiaal getalenteerd gebeuren. En Malcolm Todd, die leg ik nu heel graag voor jou op, want het is de hotshot deze week en het is echt de belichaming van gewoon zeer goede muzikale vibes.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

ze. Ook al zeer goed begonnen met een nieuwe, vertrouwde en vooral heerlijke stem op de afrekening. Vanaf nu hoor je elke zaterdag Pien hier. En je hebt daar duidelijk van genoten, lees ik in de app. Ik zorg ervoor dat we die goede energie verder zetten tijdens jouw weekend. Met platen als deze, Edge of Desire.

0: en oe en ah. Geluiden die je binnenkort gaat horen, want wie, oh wie... de slimste mens ter wereld in 2026. Daar gaat Erik van Looy weer naar op zoek vanaf maandag 5 oktober. En misschien is het wel de artiest die je hier binnen 1 minuut hoort.
1: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Jay Bernard, The Clockworks, Aileen Orson, Blondshell, Dikke. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

zeker geen housewife. Maar misschien binnenkort wel de slimste mens ter wereld. Wie weet. Daan gaat in die iconische stoeltjes zitten. En wij zijn natuurlijk super benieuwd hoe hij het ervan af gaat brengen.

Zou Madonna vanavond weer iemand binnendraaien voor de ogen van miljoenen kijkers? Daar gaan we zo meteen over speculeren. Eerst de nieuwe van Blue Eye, Make a Living.

Morgen maakt Madonna na 23 jaar haar comeback bij de MTV VMA's. Even nog R.E.M. tot aan het gaatje Losing My Religion. De VMA's, dat zijn dus de belangrijkste Video Music Awards. En Madonna heeft daar nogal een reputatie. Want haar laatste passage, toen bracht ze dit nummer, Like a Virgin, samen met collega's Britney Spears en Christina Aguilera. Het was toen 2003. En ze besloot om die beide binnen te doen. Voor heel wat kijkende mensen dus. Ik ben heel benieuwd hoe het dan morgenavond gaat zijn. Wat ze voor ons in petto heeft. Je gaat ervoor moeten opblijven, want het is pas om 1:30 onze tijd te bekijken. Ze is zelf ook 11 keer genomineerd voor die VMA's. Dus het kan op alle vlakken een succes worden.

0: om de hoek en ik zit echt met een prangende vraag voor jou.
1: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
2: De nieuwe lichting 2027.
0: Heb jij je al ingeschreven? Het wordt tijd, hè? Muzikale roem wacht op jou. Het is alleen maar aan jou om het vast te grijpen. En wie weet maak je dan wel gewoon een dikke, vette song met eventueel, om de radiohost een beetje te plagen, een onuitspreekbare titel, zoals Yes No Maybe heeft gedaan.
1: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
2: Schrijf je in bij Studio Brussel op 14 Max.
1: En word de nieuwe lichting 2027.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
4: wauw!
3: Van Vibra.
5: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
5: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
4: wauw!
3: Van Vibra.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Okay. Op, alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom.
9: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
11: Studio Brussel.

nabije future, waar zeer naar uitgekeken wordt, of toch door gamelovertjes, dat is 19 november. Want als alles goed gaat, komt dan GTA 6 eindelijk uit. Het wordt op alle vlakken groter dan ooit, zeker op muzikaal vlak. Deze samenwerking is er zo eentje van de zotte soort. Argentijns duo Catriel en Paco Omoroso, die hier samen hebben gewerkt met Fred Again, Etienne de Crécy en Pink Panthers, alsjeblieft. En de titel is dan ook nog eens de nagel op de

0: Offspring verlaten voor de ravissante Helene van der Beke, die hopelijk wat leuks nieuws heeft om 1 uur op deze zaterdag 26 september. Dat is voor zometeen.
1: En toen, nadat Tuur had geghost...
2: Nee.
1: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Je meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
1: Schat, zo va?
2: Nee.
1: Je kunt er nog op staan.
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het bij ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Samen. Uit elkaar.
4: Je kunt een boom in opgeven.
5: Waarom maar ik ben al weg.
3: Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
6: Op en top professioneel. Met de pro van...
3: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: 1 uur, goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Met Helene van der Beken. De Vlaamse regering zit weer samen voor de begroting. Dit weekend moet er overlegd worden tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement om de plannen voor het komende jaar voor te stellen. De ministers moeten 1,5 tot 2 miljard euro vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. De gesprekken verlopen alvast in een goede sfeer, zegt Diependalen.
12: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
10: In Gent vindt vandaag voor het eerst een Belgische patiëntendag rond amyloïdose plaats. Bij die zeldzame ziekte hopen eiwitten zich op in organen zoals het hart, de nieren en het zenuwstelsel met soms ernstige schade tot gevolg. Omdat de symptomen vaak vaag zijn, wordt de aandoening soms pas laat ontdekt. Ook Giel Lippes kreeg de diagnose. Toen hij kampte met aanhoudende vermoeidheid, verwees een huisarts hem door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. En daar kreeg hij een hele hoop tests.
13: En daar een hele hoop testen en onderzoeken en 24 uur stalen enzovoort. En dan zeggen ze, ja, we weten dat er iets verkeerd gaat met uw nieren, maar we weten niet wat. Dus we gaan bij u een nierbiopsie doen. En dan hebben ze ook nog een beenmergpunctie gedaan, om zeker te zijn. Toen, vlak voor ik naar huis mocht gaan, kwamen ze zeggen, ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, we weten wat u hebt. Het slechte nieuws, u hebt amyloïdose.
10: CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld hun warmtepomp. Dat schrijft Nieuwsblad. Wie zijn gasmeter en gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar nu bijna 1,000 euro voor betalen. Daardoor durven mensen niet altijd over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Potuinen.
14: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050, met overschakelen naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1,000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
10: Netbeheerder Fluvius werkt op vraag van de Vlaamse regering aan een plan om tegen 2050 het hele gasnet af te sluiten. Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen, dit keer in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat er daarbij 3 mensen zijn gedood. Oekraïne heeft de olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. Het is een van de grootste in die regio. Van zijn kant heeft Rusland de voorbije uren meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij minstens 6 doden vielen verspreid over het land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen, temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen, daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
15: De Koning. De slimme kijk op ramen.
8: Studio Brussel.
15: Dit is het weekend van Studio Brussel.
8: Marie Neefs.
16: Zijn er hier Stacy's in de zaal? Of nog beter, moeders van Stacy's die aan het luisteren zijn? Want deze is speciaal voor jullie.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

tussenstand. 0 Stacy's gemeld, 0 moeders van Stacy's gemeld. Dat is jammer. De broer van Audrey Hubbard is deze week onze hotshot. En dat draagt alleen maar bij aan haar hotness, vind ik. Wat een heerlijke familie om in op te groeien moet dat zijn. Dit is So Me.

0: volgende zaterdag gaat het hier anders klinken dan normaal.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
2: Marie Neefs.
0: Want we mogen op uitstap naar de Schorre in Boom. Geen Tomorrowland-toestanden, wel het Kriekenpot Keep On Running Festival. Het allereerste hardloopfestival van België. Het is een driedaagse viering van lopen, bewegen en samen beleven. Het is dus wat het zegt in de titel, maar ook nog meer dan dat. Want je kan niet alleen lopen, je kan er ook wandelen, meedoen aan een sportquiz, naar de jaren nul party gaan van Sam de Bruin. En er zijn ook verschillende soorten loopjes waar je je op kan inschrijven. Er is een oriëntatieloop. Er is een night trail. Het is een trailrun, maar dan in de avond, in de nacht. Dus dat is eigenlijk een extra soort trailrun. Want het is overdag al moeilijk, denk ik, als je zo tussen bomen moet navigeren met je voeten. Dus extra spannend dan om 's nachts van die boomwortels te ontwijken. Ik heb nog niet op de site kunnen vinden of je daar ook een gratis kriekenbokaal krijgt bij je inschrijving. Ik vrees ervoor, maar ik hoop wel dat ze daar ergens te proeven zijn, want ze zien er echt lekker uit, die krieken van Kriekenpot. Ik ga alvast eentje opleggen dat je misschien in je playlist kan stoppen mocht je naar dat Keep On Running Festival gaan komend weekend.
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.

0: Er is nieuwe muziek van Triggerfinger. En die hoor je hier binnen 4 minuten. Maar eerst heb ik nog even de YMCA van 2023.
1: Van 6 tot 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibelles.
2: Een lawine vol zalige artiesten en de beste DJ's. Nona van Brakel, Blackbox Revelation, Dikke, Casolino, Jay Bernard, Hakim, Amber Bros, Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Les Tibelles. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
3: Studio Brussel, de Snowcase.
2: Samen met Sunweb.
4: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: de gouden regel voor Triggerfinger bij het maken van een nieuwe plaat, Tarmac? En dat was deze.
1: We hebben eigenlijk gezegd van, kijk, we gaan schrijven en we zien wel. Alles mag, alles kan, zolang dat wij het maar goed vinden.

0: Groot nieuws voor de Linkin Park fans van Linkin Park, liever.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
0: Of Linkin Park fans, hè. Want gisteren is er een live album uitgekomen. De Unshatter film soundtrack, Live in Sao Paulo. En je hoort het al, film soundtrack. Het heeft dus alles te maken met de verfilming van de comeback van Linkin Park. Het was misschien wel een van de meest onverwachte comebacks van het decennium, van het afgelopen decennium. Want hoe hadden we ooit durven dromen dat Linkin Park nog een nieuwe start zou maken, een nieuw hoofdstuk zou beginnen na Chester Bennington. In 2022 begint de band stilaan terug te praten. Beginnen ze aan een nieuw hoofdstuk. Dat is 5 jaar na het overlijden van Chester. En daar begint dus ook de documentaire. Het gaat over het begin, hoe ze terug met elkaar gaan praten over hoe het verder kan. En dan hoe Emily Armstrong er in 2024 officieel bij komt. Zelfs als je helemaal niets hebt met Linkin Park, dan denk ik dat het echt een beklijvende, boeiende documentaire wordt. Vanaf 30 september kan je die gaan bekijken in de cinemazalen. Dat is komende woensdag. En het live album, dat kan je dus vanaf nu integraal beluisteren. Wij gaan hier even terug naar 2017 voor het allerlaatste optreden op Rock Werchter van Chester Bennington met Linkin Park. Dit is One Step Closer live.
1: Je luistert naar het weekend. Het weekend van

0: Jongens, van een oorworm gesproken. Tot bijna vervelend toe hoor ik 's nachts dit lied nog weer klinken. Dat is een hit, hè. Goed genoeg, net als jij. Straks nieuwe muziek van Portland samen met Rosie Stewart na Net Sky.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
5: Combio. Zou dat iets voor mij zijn? Moet ik dan alles plannen? Is er wel altijd een auto vrij? En wat kost dat eigenlijk?
6: Doe de test op cambio.be en ontdek het in 1 minuut. Cambio autodelen. Je twijfelt tot je instapt.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
9: Wauw!
8: Van Vibra.
10: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
10: Wauw!
8: Van Vibra.

band die de nieuwe lichting winnen, dat kan ook leiden tot een prachtige combinatie. Een kruisbestuiving. De ene won in 2018, de andere nog dit jaar. Portland en Rosie Stewart die hebben samen Pure Honesty gemaakt. En eerlijk, die stemmen die klinken echt perfect samen.

cornerstone van je favoriete artiesten apen. Luisteraar Robin die stuurt, goedemiddag, juist terug van mijn werk. Fijn Robin, dan wacht er jou hopelijk nog een hele mooie, fijne zaterdag. Vol met fijne plannen. En als er geen plannen zijn, dan is er toch de zon die heel goed aan het schijnen is. De temperatuur die aangenaam voelt. En dat is al heel wat. En ik heb

0: Bakkerat.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinel 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullen en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Iedereen.

0: www.ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Oh.
2: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Dit is Studio Brussel.
5: 2 uur, goedemiddag.
4: VRT Nieuws.
5: Met Helene van der Beken.
6: De Vlaamse regering onderhandelt over de begroting. De ministers moeten 1,5 tot 2 miljard euro vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. En dat moet tegen maandag, want dan wordt minister-president Diepedalen verwacht in het Vlaams parlement om de plannen voor het komende jaar voor te stellen. De gesprekken verlopen in een goede sfeer volgens Diepedalen.
7: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
6: Federaal minister van Gelijke Kansen, Rob Beenders van Vooruit, zegt dat het probleem van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen uit alle lagen van de bevolking komt. Vanochtend bleek dat de verdachten in bijna de helft van de gevallen minderjarig zijn. De Partij Vlaams Belang wil dat bij die haatmisdrijven niet alleen de leeftijd en de nationaliteit, maar ook de herkomst van de verdachte genoteerd wordt. Maar het probleem is breder, zegt de minister.
8: We zien vooral dat bepaalde politieke partijen ideologisch heel sterk proberen die haat tegen holibies te plaatsen in een groep van allochtonen, in een groep van moslims. En uiteraard zit daar ook een problematiek, maar het zit in tal van lagen van de bevolking, vooral ook bij jongeren die twijfelen aan hun identiteit en die eigenlijk daardoor bijvoorbeeld via het internet, via algoritmes geduwd worden in extreme mannelijkheid, automatisch tegen holibies.
6: Vanmorgen is aan de Antwerpse ring een nieuw deel van de zogeheten bypass geopend. Een tijdelijke snelweg die is aangelegd voor de Oosterweelwerken. Het verkeer tussen Antwerpen-Oost en de Afwasdoom rijdt voortaan over een nieuw stuk van de tijdelijke snelweg. Dankzij de bypass kan de afbraak van een volgend deel van het viaduct van Merksem donderdag beginnen. Het volledige viaduct zal pas in 2028 verdwijnen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de vrouwen om 3 uur vanmiddag hun wegrit. Voor ons land is Lotte Kopecky de kopvrouw en volgens Christophe van de Goor is er een kleine kans op een wereldtitel.
9: Haar tijdrit afgelopen week was goed en het verloop van de koers bij de belofte zal Lotte Kopecky moed hebben gegeven. Als alles mee zit, behoort een derde wereldtitel misschien wel tot de mogelijkheden. Maar toch is er maar één echte topfavoriete, Demi Vollering natuurlijk. Al het hele jaar is die Nederlandse de beste renster ter wereld. De Giro, de Tour, Ronde van Vlaanderen, Luik, noem maar op, een echte slok op. Alleen die ene wereldtitel ontbreekt voorlopig nog op haar palmares. Kan de Nederlandse Vollering straks de kroon op het werk steken of niet? Dat is de vraag van de dag.
6: Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Brussel.
11: Dit is het weekend van Studio Brussel.
4: Marie Neefs.
5: Waar zitten die skiertjes en hoe hard dromen die al van koudere oorden zoals Slessibel? En hebben die een snowcase al gereserveerd eigenlijk?
4: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

van 6 tot 13 maart 2027. Want dan trekken we weer op Snowcase. En als je nog wat overtuiging nodig hebt, dan haal ik straks mijn beste muzikale argumenten boven. Allee, eentje dan al. Niet deze Warhouse, maar Jay Bernard, the next best thing. Die komt

0: jij skiën of snowboarden wel leuk, maar mag het ook iets meer zijn dan gewoon dat? Dan moet je met ons meekomen.
1: De Studio Brussel Snowcase.
0: Van 6 tot 13 maart trekken we naar Saint-Sorlin-d'Hervers. Het loopt wel in de volksmond Les Cibelles, iets gemakkelijker. En dan bouwen we daar een week lang één groot sneeuwfeest. Hou je vast, want ik ga een paar namen droppen die meekomen. Dikke. Black Box Revelation. Jay Bernard, Hakim, Amber Broos en Andrew Merrick. Bam, die komen allemaal. Het enige wat jij moet doen is nu je vrienden bellen, dit even vastleggen. En dan heb je gewoon al een fantastisch perspectief voor in 2027.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
2: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: Just a Girl, die de impact van een spel als GTA ontdekt. Muzikaal gezien dan toch. Meer daarover na de beaches.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

nummer bestaat al een paar jaar, maar misschien hoor je het nu pas voor het eerst. Het is opnieuw opgepikt, opnieuw ontdekt dankzij GTA 6. Het staat in de XL-versie, in de aftiteling van de trailer van het spel. Het is echt perfect ook om te cruisen. Je voelt het al. Ideaal, denk ik, met een cabrio en open dak. Inner Light

0: sluit even de ogen. En geniet. Dat moet je doen, hè, op een zaterdag. Maar wat je ook moet doen, is misschien het nieuws verwerken. Ik weet niet of je het al verwerkt hebt, van Damiano David. Die is blijkbaar getrouwd. Zometeen meer daarover.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Een goede koffie? Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel.
3: Is het een vriendje? Is het een bodo?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

Stel je voor dat de subs nu met een UFO over de stad vliegen. Ik denk dat er wel wat harten gebroken zijn van fans, want Damiana Navid die is nu echt van de straat, officieel. Hij is getrouwd met actrice en zangeres Dove Cameron, schoolkoppel wel. Maar ik denk dus dat het wel een begeerde vrijgezel was. Born with

hoeft niet, maar sturen mag wel. Want ik ben benieuwd hoe jij je zaterdag spendeert. H, die zit bij de kapper, zag ik op zijn Instagram-story. En die zag ik ook... Even mijn draad kwijt. Omdat hij het fantastische nummer natuurlijk begint. Ring My Bell van H. Dit is bij de kapper zit. En ik zag daar een potje verf staan, dus ik verwacht een blond.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: Je informeren voor je gaat renoveren?
5: Dat is dé manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
4: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
6: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
4: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Iedereen.

0: stiphit op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stiphit.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, nachtweersteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: 3 uur, goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Met Helene van der Beke. We gebruiken te zware schoonmaakmiddelen. Veel mensen gebruiken te snel desinfecterende schoonmaakmiddelen als dat niet nodig is. En dat is riskant, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Daarom lanceert ze de campagne Poetsveilig. Vooral sinds corona hebben veel mensen zulke poetsproducten in huis die bijna alle organismen doden. Ze zijn slecht voor het milieu en ze kunnen je huid- en luchtwegen irriteren, zegt de overheidsdienst.
12: Als je ze niet juist gaat gebruiken, dan is die kans nog groter. Dus daarom dat er toch ook wel vaak ongevallen gaan gebeuren met zulke producten. Kinderen, wanneer die producten in handen krijgen, dan kunnen er ook ongevallen gaan gebeuren. En daarom benadrukken wij dat voor de gewone schoonmaak thuis eigenlijk water, zeep en een allesreiniger voldoende zijn.
10: Vorig jaar ontving het Antigifcentrum bijna 800 oproepen over ongevallen met zulke schoonmaakproducten. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand van afgelopen nacht in Roeselaren in West-Vlaanderen is aangestoken. Dat zegt het parket. Gisteravond laat brak er brand uit bij een afvalverwerkend bedrijf. Er vielen geen gewonden, maar een naburig bedrijf werd uit voorzorg wel geëvacueerd. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Wat de brand dan wel veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is nog tot morgen verstoord door een uitbarsting van vulkaan Etna. Alle vertrekkende en aankomende vluchten op de luchthaven van Catania zijn geannuleerd tot morgenmiddag om 12 uur door de aswolk die afkomstig is van de vulkaan. Vorige maand moesten al honderden vluchten geannuleerd worden toen de Etna opnieuw uitbarstte. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. In Parijs zijn honderdduizenden katholieken samengekomen voor de openluchtmis van paus Leo XIV. De viering zelf wordt gehouden op de Place de la Concorde, vlakbij de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées. Daarnet heeft de paus vanuit zijn pausmobiel de aanwezige gelovigen gegroet. Die staan op de Champs-Élysées. Daar kunnen ze de mis volgen op grote schermen. En op dit ogenblik beginnen de vrouwen aan hun WK wielrennen op de weg in het Canadese Montréal. Voor ons land zijn alle ogen gericht op de tweevoudige wereldkampioene Lotte Kopecky. Maar de grote favoriete is de Nederlandse Demi Vollering. Ze gaat deze kans proberen te grijpen, zegt ze.
13: Het is altijd een kans van je leven, een WK. En ja, je doet er alles aan, hè, om het waar te maken. Maar dat maakt het ook zo mooi als het dan een keer gelukt. Het is wel zeker een hele mooie kans om in deze positie op een WK te staan. Ik bedoel, dat is niet voor iedereen weggelegd. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor.
10: Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
14: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
15: Studio Brussel.
16: Dit is het weekend van Studio Brussel.
15: Marie Neefs.
10: De hamvraag van de week, van de maand, van het jaar misschien. Wie heeft er een code gekregen? Laten we dat eens weten in de app.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music. I've got

rugzakken in de app. Die een code en tickets hebben kunnen bemachtigen. Voor ja, je weet het of je weet het niet. Ofwel ben je mee, ofwel heb je zeker geen tickets of codes gescoord. Het heeft alles te maken met Oasis. We gaan het er zo meteen nog eens even over hebben. Je mag het me nog altijd laten weten, hè, als jij gaat naar die lang verwachte nieuwe tourdata. Eerst die nieuwe van Black Box Revelation.

loco tijden voor fans van Oasis. Zoveel. Er is een docu. Kan je kijken in de cinema of op Disney Plus. Maar ja, nog veel belangrijker natuurlijk. Er zijn tickets te koop geweest voor die tour in 2027. En Jordi die heeft tickets voor Manchester kunnen bemachtigen, laat je weten. Kenneth heeft een code gekregen en tickets gescoord. Mario heeft donderdag een code ontvangen, gisteren aangemeld. 8.645 mensen voor hem. En hij heeft 3 kaarten voor Parijs kunnen bemachtigen. Oh, wat een maffe tijden, jongens. Wat moeten we er allemaal voor over hebben voor deze man?

0: Jongens, dat album van Angèle dat in oktober uitkomt, dat blijft maar beter worden. En Stankt gaat het heten. En nu heeft ze op haar Instagram een filmpje gepost met Caroline Polachek, waar er ook een duet mee op de plaat komt. Heerlijk. We gaan straks al eens eentje voorbeluisteren naar Coily.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
2: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy!
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
7: Studio Brussel.

Dat album van Angèle, dat kan niet beter worden. Geloof mij, het wordt per dag nog beter. Want zo klinkt ze samen met Caroline Polachek. Oh, zalig. Ik heb nu al zin om het volledig te horen. Dat komt binnenkort. Je kan er nu een snippet dus van vinden op haar Instagram. De vooruitzichten die worden dus elke dag beter. En de nummers die we al integraal hebben mogen horen, die zijn ook zeer veelbelovend. Zoals deze

0 bent opgegroeid, dan ben je hoogstwaarschijnlijk, denk ik, toch uitgegaan op nummers van Chase & Status. En dan ben je misschien wel super verheugd op de nieuwe muziek die ze binnenkort gaan uitbrengen. Zeer binnenkort, op 9 oktober, komen ze met een heel nieuw album. Dit was nog een van de laatste recente waar ik zeer goed op ben gegaan. Badaban. En ze komen naar de ING Arena met die nieuwe muziek. Daar kan je nu tickets voor kopen. Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we are bang for another one. Bus up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this balaton, they mean a Killington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun.

0: loser. Ken je de band Tio al? Voor fans van gitaren, beetje meezingen en broers.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
8: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een btw-nummer? Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
9: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
8: En nummers haat?
9: ...is er Dexter.
8: Ja.
9: Boekhouden? Ja. Maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.

Deze week kon je in Radar opnieuw een exclusieve albumpremière horen. Dit keer van Kyo. Kan zijn dat die naam je nog niet zegt. Of misschien wel, en was je er zelfs bij, op de Secret Session die ze op Rock Werchter speelden. Het zijn Britse broers, Connor en Finn Kyo. En even een klein schrijflesje nu. De band spel je als K-E-O. Maar de achternaam, daar komt dan nog een G en een H bij. Het is een achternaam met Ierse roots. Ga je het ook lichtjes anders uitspreken. Kijk, dus dan weet je dat je dan weer weet. En zo klinken ze dus, hè. That's me. That's me.

0: Blauwe ontsnappen.
1: Ruim de gang hier alsjeblieft.
2: Dat is schieten.
3: En man.
0: Thijs. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Ah, dag juffrouw.
8: Hey.
7: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
8: Ja.
7: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Oké. Okay.
7: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
8: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
7: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
8: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
7: Haha, jij bent een slimme.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.

0: Young Yellow. Maak er nog een prachtig weekend van. Hier ook met Thais zometeen.
1: Wanneer komt het besef in Thais?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: De mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ja, met die banaan.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
4: Ik bouw slim op.
3: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Een hele goede middag, het is 4 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Helene van der Beken.
12: De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. En de rensters zijn daar nu zo wat 30 kilometer ver in de koers. Christophe van der Goor, zijn er al vluchters? En we wachten nog even of we Christophe horen. Christophe van der Goor, zijn er al vluchters? Dat proberen we straks opnieuw. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen en dat is niet zonder risico. Zeker als er kinderen in de buurt zijn, dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Ze kunnen namelijk je huid en luchtwegen irriteren. Voor een gewone schoonmaak zijn water en zeep meer dan genoeg. Enkel in specifieke gevallen zijn desinfecterende schoonmaakmiddelen nodig. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
13: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaars.
12: Rond deze tijd vertrekt in Leuven de Pride op tocht van de regenbooggemeenschap. De onverdraagzaamheid tegen holibies en transgenders groeit. Deze week nog ging een video van influencer Jonathan Medaar viraal, waarin enkele jongeren hem en zijn vriend lastig vielen op straat. Daarom blijft zo'n optocht nodig, volgens het regenbooghuis in Leuven.
14: Dat gebeurt ook in Leuven. De kleine incidenten, maar ook de grote incidenten. Want 2 jaar geleden bijvoorbeeld was er een aanslag die men ging voorbereiden op de Pride. En daar zijn we allemaal heel erg van geschrokken. Dus je hebt kleine en grote incidenten en we willen eigenlijk daar keren en samenkomen om te zeggen van ja, nee, dat mag niet die richting uitgaan.
12: Deze zomer kwam aan het licht dat er 2 jaar geleden een aanslag werd gepland op de Pride van Leuven. Daarom is er nu meer politie aanwezig. De Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen. WK-leider Kimi Antonelli eindigde op de 5e plaats en blijft leider in het klassement. En vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig tot 24 graden. Ook de dagen daarna wordt het warm.
15: Tegels.
16: Nachtdiersteen.
15: Parket. In Bermo.
17: Studio Brussel.
18: Dit is het weekend van Studio Brussel.
19: Thaïs van Beurm.
10: We gaan dikke vet gas geven deze zaterdagnamiddag, want de playlist is om je vingers bij af te likken, dat kan ik je nu al vertellen. Eerst en vooral, keep moving.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

0: Zaterdag namiddag, waar hang je uit? Wat is de planning nog richting die avond? Laat mij dat eens weten in de app van VRT Max. Een hele goede namiddag. Heb je die app al trouwens? Het wordt tijd, hè, nu? Jungle, die zorgt altijd voor zonneschijn. Of dat nu echt het geval is bij jou of niet. We gaan meteen de zintuigen prikkelen met met zoete live muziek.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Want er is een nieuwe pianotape van Black Box Revelation deze week. Die mannen zitten niet stil, want hun nieuwe single Wicked is uit sinds vorige week. En ze hebben ook een plaat aangekondigd. Die komt op 12 maart uit. Die draagt de titel Black Box Revelation. Dat is heel duidelijk. Ze gaan ook mee op Snowcase trouwens. En ze hebben een nieuwe clubtour aangekondigd met die plaat. Allemaal top. En ze hebben dus ook een prachtige versie van die single Wicked gespeeld. Hier, die kan je nu horen. Onze nieuwe pianotape.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.

Tainted Love van Softcell haalt die zaterdagnamiddag uit het slop of geeft net dat extra vleugje energie. Delphine stuurt in de app dat ze familiebezoekjes aan het doen is. Steffi is op weg naar een trouwfeest. En Karel stuurt goede schijven om die berg Strijk door te komen. Dat moet ook gebeuren, Karel. Ik wens je daar al het plezier mee toe dat je kan hebben. Dat gaat lukken als je deze als soundtrack hebt. Frankie Rizzardo. En Shinjuku, Nederlander. 2 weken geleden deed hij nog een Uns Invites bij ons. Kan je checken op VRT Max. En dit nummer kon je gisteren ook horen tijdens Europe's Biggest Dance Show. Over 11 landen. Tune of the Summer voor velen. Frankie Rizzardo

0: super plusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de super plusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Ik wil iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
6: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
7: Studio Brussel.

0: heb je nog een plekje vrij?
1: Heb je nog een plekje vrij voor Merel?
0: Als ik je alles geef van mij.
1: Of heb je een volle dag vandaag?
0: Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij?
1: Een drukke volle dag, dat kan wel eens gebeuren op zaterdag. Ik vind het vooral een goede dag om je in te schrijven voor de nieuwe lichting trouwens. Want we zijn met Studio Brussel opnieuw op zoek naar het allerfriste muziektalent. In 2022 won deze Ila trouwens. En nu is het wachten op een tweede plaat, Motherland. Ze doen daar trouwens ook een clubtour mee in ons land. De AB Club, die is al sold out, zag ik. Dus als je dat ongelooflijke talent van Ila live wil bewonderen, dan ga je snel moeten zijn. En als jij graag ook zo'n mooi traject wil als Ila, dan moet je je inschrijven op VRT Max voor die nieuwe lichting 2027. Nooit twijfelen.

0: nummer. In een nummer vind ik dat. Die Live in Technicolor 2 van Coldplay. Ik heb iets waar ik je iets meer goesting kan doen krijgen in de nieuwe werkweek. Onmogelijk, zou je denken, maar geef mij even de kans.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, wie zaterdag zegt, zegt zondag en dan maandag. En dan dinsdag natuurlijk, onze heerlijke Ticket Tuesday. Sleurt je die dag richting het midden van de werkweek? Dat maakt het allemaal wat makkelijker natuurlijk. En zeker als ik je zeg dat je dinsdag tickets kan winnen voor Yard Act, Ize, Courtney Barnett en ook Simple Plan. Daar kan je dus mogelijk gratis naartoe. We spreken af dinsdag hier op Studio Brussel. En wie weet, ga je daar dan wel gratis naartoe? Wie zal het zeggen? Nu draaien we je al warm voor Simple Plan in Vorst Nationaal op 5 oktober al.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

Ik denk vooral dat er niks mis is met een dikke boet op zaterdagnamiddag en avond. Want hier op Studio Brussel stopt dat feestje nooit. En zeker niet op zaterdagavond. Want dan is er Oens Anthems en Oens Invites. En vanavond van 10 tot 11 is het aan deze Retype, een DJ en producer duo uit ons land. Zij gaan jou een uur lang meenemen door hun universum in een guestmix. En deze Feel the House van hen zal er misschien ook wel in passeren. Who knows? Dit is Retype. Let's go! Een hele goede zaterdagnamiddag.

0: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
1: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
2: Oh, amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oeh, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
11: Studio Brussel.
12: Please, please, with a cherry on top, king.

een stijlvol hip-hop jasje van A$AP Rocky. En die lovesick, dat kunnen ze nog steeds heel goed. Nu de collab waarvan je het wist dat je die zo hard nodig had. Ik heb het natuurlijk over Elton John en Turnstile. En een versie van Saint Stars, die ik maar niet beugen raak eigenlijk.

0: We dansen samen verder na het nieuws. En toen, na de Tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
0: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
4: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Nog voor je kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 5 uur, goedenamiddag.
14: VRT Nieuws.
0: Met Helene van der Peken. De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. Er is een kleine 2 uur gereden. Christophe van der Goor, wat is er al gebeurd?
15: Wel, van het leidend kwartet schieten intussen nog maar 2 rensters meer over. En dat is niet zo vreemd in deze fase van de koers. Want rensters die in de vroege vlucht zitten, proberen toch altijd die gehoren niet echt tot de top. We hebben een val gezien, een uurtje geleden, van Sandrine Tas. Onze landgenote die eerder dit jaar ijzo na een medaille won als schaatster op de Olympische Winterspelen. Het peloton komt hier dadelijk voorbij. Een eerste keer op het lokale circuit in Montreal. Goede weersomstandigheden. En alle favorietes met daarbij natuurlijk Demi Vollering. En wie weet misschien ook Lotte Kopecky. Zij zitten nog rustig in het peloton.
0: Dankjewel, Christophe. Er is een grote datalek geweest bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor 5000 federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Ook Giro Jeugd Vlaanderen, dat 107.000 leden heeft, is daarbij. Marij Germijns, coördinator van Giro Jeugd Vlaanderen.
16: Van Twizit hebben wij te horen gekregen dat de gegevens die gelekt zijn voornamelijk namen zijn en e-mailadressen. Mogelijk ook namen van de Giro-groepen die daaraan gelinkt zijn. Maar het zou niet gaan om betaalgegevens en betaalinfo, dus geen bankrekeningnummers of andere gevoelige financiële informatie.
0: Het lek zou intussen gedicht zijn. Giro Jeugd Vlaanderen vraagt wel aan leden en vrijwilligers om extra alert te zijn voor phishing, want de gelekte data kunnen gebruikt worden om frauduleuze telefoontjes te doen of berichten geloofwaardiger te maken. In Leuven stappen zo'n 2000 mensen mee in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Zo getuigen veel holibies en transgenders in de stoet.
17: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
18: Ik vind dat no matter who you are, dat je gewoon met je partner over straat kan wandelen en je doet daar niemand pijn mee.
19: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis en een gastje van 13, 14 jaar, die dan ja, lesbo naar mij roept. Ja, technisch gezien klopt dat, maar dat is toch intimiderend.
0: In Parijs hebben naar schatting 700.000 katholieken de openluchtmis gevolgd van paus Leo XIV. De mensenmassa stond tot kilometers ver van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze de misviering op grote schermen konden volgen. De paus loofde het enthousiasme van de aanwezige jongeren. De paus is sinds gisteren in Frankrijk. Hij bezocht er onder meer de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Hij reist nu door naar het bedevaartsoord Lourdes in het zuidwesten van Frankrijk. Het blijft droog vanavond en vannacht. We halen tussen 8 en 12 graden. Na lokaal mist. De nacht begint met lokale mist. Daarna zon en hoge wolkenvelden. Morgen natuurlijk. We halen tot 24 graden. 'S Avonds is er kans op gedruppel. Maandag nog grotendeels bewolkt. In het westen kan er wat regen vallen. Maar het blijft warm tot 25 graden.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
14: Thaïs van Beurum.
6: Ik ga je nog wat concerttips bezorgen dit uur. En je mag ook onze hotshot verwachten. DJ Rascal, Jamie XX en eerst en vooral de feestpakkens van U2.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: It's indeed a very beautiful day. Want het is zaterdag. En U2, die hebben we ook gevierd deze week, want ze bestaan 50 jaar. En we krijgen na 9 jaar ook een nieuwe plaat in de vorm van het album Carnaval de Loes. Op 13 november is dat. Joepie!
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Nu gaan we de hotshot nog eerst eens door je radio laten schallen. Je hebt het al een klein weekje gehad om er goed aan gewend te geraken om die nieuwe hotshot te doen nestelen in jouw oren. Dat gaan we bij deze nog eens doen, want ik ga Earrings draaien van Malcolm Todd. Dat is de broer van Audrey Hobart, die hier ook regelmatig in onze playlist hoort. Maar die Malcolm die is net als zijn zus een dikke muziekcarrière aan het uitbouwen. 23 jaar is hij, een autodidact in basgitaar, en dat traject deelde hij dus op zijn socials. En dat sloeg dik aan, want zijn muziek is on the rise. En die Earrings, die moet je absoluut gehoord hebben. En als je geen overtuiging meer nodig hebt, dan kan je nu al tickets kopen voor zijn show in Vorst Nationaal op 8 februari. Dit is Malcolm Todd.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: The love is in your head.

Die heerlijke Loud Places van Jamie XX en Romy. Straks gaan we bonkers met Dizzy Rascal, want die staat volgende week woensdag in ons land. Eerst 9 to 5 van OAC. Een hele goede middag.

0: gaat bonkers volgende week woensdag. Maar echt compleet bonkers. Want Dizzy Rascal die komt de boel afbreken. Daar in Club met de Circus. Straks een late lunch met Billie Eilish.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh, my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
7: Voor de volle 100%. Met de Pro van
8: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

0: Billie Eilish geeft mij zin in het avondeten straks met lunch.
1: Studio Brussel. One massive Friday night.
2: Europe's biggest dance show.
0: Gisteren was het een grote dansfeest in 11 landen, want toen was er Europe's Biggest Dance Show, een 6 uur durend radioprogramma dat integraal werd uitgezonden op 12 radiostations in Europa dus, zoals de BBC Radio 1 in Londen, maar ook in Zweden, Ierland, Nederland en zelfs Duitsland waren wij te horen, een half uurtje lang op al die zenders, met een 1000 miljoen % Belgisch playlist en de beste dance tracks van dit moment. En onze Amber Broos, die mocht ons vertegenwoordigen. Heel trotse België zo. Dit is Calm Down van Amber Broos en Juliet Fox.

R&B van Iggy Pop en Kate Pearson. Niet tijd voor een warm dekentje voor je oren. ASMR als het ware in de vorm van deze jarige James Blake en ook Rosalia. En Rosalia, die was gisteren jarig. Hoera, hoera voor allebei. Een Barefoot in the Park feestje nu. Dinsdag is het Ticket Tuesday trouwens. En dan kan je tickets winnen voor het concert van James Blake.

0: is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
1: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk.

van de Human League. Past perfect in het plaatje op deze mooie zaterdag 26 september, zo om 17:15. Straks is er Ise op jouw radio na die Sexy Magic van Fredigan en Co. Komt op die soundtrack van GTA 6. Dat spel waar je misschien nooit eerder van hoorde als game leek, maar nu toch overal lijkt te zijn. Ik wil het eigenlijk wel eens spelen als het tijd is, na al die fuzz.

week donderdag in de Roma. Ize en haar goodbye letter. Dinsdag geven we daar trouwens nog de laatste tickets voor weg. Nu eerst wegdromen bij de nieuwe van The War on Drugs. En Who's That? Voor

0: van 6 tot en met 13 maart in Samsung Lendarve in Messibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio Brussel, let's go kids!
0: Samen met Sunweb.
2: Wanneer komt het besef in thuis?
3: Adem rustig.
2: Dat niemand Dennis echt kent.
4: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
2: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
5: Ruim de gang hier alsjeblieft.
6: Er is schieten.
7: Emma?
2: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
11: Oh.
10: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 6 uur, goedenavond.
17: VRT Nieuws.
16: Met Helene van der Peken. De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. Er moeten nog meer dan 70 kilometer worden gereden daar in Montreal. Christophe van de Goor, het meest opvallende was een serieuze valpartij in de tweede plaatselijke ronde.
18: Ja, dat klopt, met grote gevolgen zelfs, want daardoor een opgave van Paula Blasi, de Spaanse die dit jaar onder meer de Vuelta en de Amstel won. Kim LeCour uit Mauritius, een van de schaduwfavorieten, wel, die was daar ook bij betrokken en zal waarschijnlijk niet meer in het peloton geraken. En ook de Canadese titelverdedigster is uitgeschakeld. Nog 70 kilometer inderdaad, de Nederlandse ploeg neemt nu al een uur lang het WK in handen in dienst van topfavorieten Vollering natuurlijk. En voor België zitten nog 3 renners in het fel uitgedund peloton: Kopecky, Bosuit en Van Pachtebeke.
16: We zullen zien wat het wordt, dankjewel Christophe. Stof. Er is een grote datalek geweest bij softwareplatform Twizit, dat gebruikt wordt door 5000 federaties, sportclubs en jeugdverenigingen, zoals Giro Jeugd Vlaanderen. Er zijn geen bankrekeningnummers gelekt, maar wel namen, e-mailadressen en profielfoto's en mogelijk de Giro-groepen waar ze bij horen. Daarom vraagt Giro Jeugd Vlaanderen leden om op te letten, zegt de coördinator.
19: Het belangrijkste is eigenlijk dat we vooral meegeven aan onze Giro-groepen dat ze alert moeten zijn voor phishing in de komende tijd, zeker als dat te maken heeft met informatie die specifiek over een Giro-groep bijvoorbeeld gaat. Maar ook verwijzen wij hen door naar Save on Web als zij verdachte mails krijgen of telefoons, zodat ze die daar kunnen rapporteren.
16: Ook leden van jeugdvereniging KLJ en van Koor en Stem zijn mogelijk getroffen. Het lek zou intussen wel gedicht zijn. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid, want ze kunnen je huid- en luchtwegen irriteren. Meestal zijn water en zeep meer dan genoeg om te poetsen. Alleen in specifieke gevallen zijn desinfecterende middelen nodig, zegt de overheidsdienst.
20: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaar.
16: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Zo getuigen holibies en transgenders in de stoet.
21: Ik merk wel heel vaak, als ik er zo uitzie, dat er heel veel mensen naar u staren en vies aankijken en direct al zo een comment maken van het was er zo een.
22: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
23: Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis en ik
5: gastje van 13, 14 jaar die dan ja, lesbo naar mij roept. Dat is toch intimiderend.
16: Blijft droog vanavond en vannacht en tot 10 graden. Morgen lokaal kans op ochtendgrijs. Daarna zon en hoge wolken. We halen 24 graden.
6: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
11: Studio Brussel.
15: Dit is het weekend van Studio Brussel.
11: Thaïs van Beurum.
16: Nog een extra uur alles geven op zaterdagavond. Dat kunnen we hier op jouw radio. En dat doen we samen met bijvoorbeeld Purple Disco Machine. Welkom.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

deze zaterdagavond. Christophe stuurde de app van VRT Max dat hij onderweg is naar het 50ste verjaardagsfeest van Tom. Veel plezier daar, heren. En Nele stuurt nog dat ze gedaan heeft met werken en vandaag niks meer gaat doen. Eindelijk weekend, Nele. Geniet ervan. Dat gaat de Max zijn. Ik mag Nothing But Thieves draaien om dat te vieren. Stonden vorige week nog in een mini-AB-club. Het zijn ze hier met Baby Cool. Hello! Hello!

Feel It. Het wordt een goede zaterdagavond. Benieuwd wat jouw plannen nog zijn? Laat mij dat even weten in de app van VRT Max. En ik weet niet of je het trouwens gezien hebt, maar Apple heeft een Apple Music Hall geopend. Een gloednieuwe en hypermoderne zaal voor live shows van artiesten. In Londen is dat. Je moet die foto's eens checken, want dat ziet er echt zot uit. Ze hebben ook de eerste artiesten aangekondigd die daar gaan spelen. Elton John staat daarbij, maar ook Arlo Parks en Jason Status. En deze... Charlie XCX, dit is Camera.

0: Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/voor je zaak.

altijd door de dag, stuurt Cathy. Ik snap het, die man is zeer aanstekelijk, zeker die 12 to 12. Maar wie even aanstekelijk is, is Ketama. Eerste DJ en producer die op 7 november naar Antwerp Expo komt voor een dikke set. Ik kan je vertellen, die is heel goed bezig, die man. En die zorgt vooral dat jouw zaterdagavondbenen er volledig klaar voor zijn. Zeker voor ons straks. Dit is It Gets Better van Ketama. Goedenavond.

0: Live is music.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.

0: de Gentenaren, want donderdag kunnen we met z'n allen naar een gratis streetparty met Too Many DJs voor die heropening van het Designmuseum in Gent. Van op die nieuwe vleugel trappen zij die heropening af, die broertjes de Walen. En nu zorgt Kendrick voor deze legendary words.
1: I see dead people.
0: Not Like Us is dit, zijn legendarische Drake diss track.

0: weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
1: Ah, hoor ik mijn naam?
0: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
1: Ik bouw slim op.
0: Maar niet snel.
1: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trend Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

Goed toch, die Ghetto Superstar op zaterdagavond. Ready to rumble. Vooral voor de hype met de James Hype en Vocoder en deze 1, 2, 3. Waarin je wel een sample kan horen zitten. Het is eentje van die Mary Family Affair, liever, van Mary J. Blige.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn ma kon heel goed naaien, hè. En ze had in Brussel een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, als de pastoor, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè. Dat moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
1: Op VRT1 geeft Urbanus van binnen zijn beste verhaal.

0: en moppenprijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper en Fry. Alvast veel kijkplezier.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden.

0: Radio Brussel.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht die door de straten van Borgerhout trekt. Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Kim Bastiaans van de politie.
2: Wij zijn ter plaatse met een grote perimeter en we bewaken ook de site, aangezien het gerechtelijk lab nog ter plaatse zal komen om een sporenonderzoek te doen. We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
1: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en ook om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Deze deelnemers getuigen.
3: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
4: Ik vind dat no matter who you are, dat je gewoon met je partner over straat kan wandelen en je doet daar niemand pijn mee.
5: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis en een gastje van 13, 14 jaar die dan ja, lesbo naar mij roept. Ja, technisch gezien klopt dat, maar dat is toch intimiderend.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een voorstel van Iran afgewezen om de strategische straat van Hormuz opnieuw te openen. Dat heeft hij bevestigd tijdens een persmoment. Trump zegt dat Iran erg traag een deal wil, of zeer graag een deal wil liever, omdat het land de oorlog aan het verliezen is. Iran had voorgesteld om een staakt het vuren van 7 dagen in te voeren. In die periode kon de straat van Hormuz opengaan, in ruil voor een einde aan de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Maar Trump zou niet geloven dat Iran echt een permanente deal zoekt. Hij overweegt nieuwe bombardementen op het land. Die zouden beginnen na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 3 november. In Montreal, in Canada, naderen de rensters de finish van het WK wielrennen op de weg. En Christophe Van de Goor, Lotte Kopecky, lijkt niet mee te gaan doen voor de wereldtitel.
6: Nee, want bij de eerste echte versnelling van de Nederlandse dames moest zij er al af. En ja, Demi Vollering is vertrokken. De topfavoriete heeft na een gigantisch mooie versnelling van Puk Pietersen een aanval geplaatst bergop op die lange helling hier op het parcours. En ze is nu al vertrokken. Voor een solo van meer dan 30 kilometer heeft zij een voorsprong van een 25 seconden op een 8-tal achtervolgers. Met daarbij nog altijd Puk Pietersen, de Italiaanse Longo Borghini, Marlène Reusser, de wereldkampioen in het tijdrijden. En Kasia Niewadoma, de bekende Poolse renster. 22 seconden. Op dit ogenblik loopt ze niet echt meteen een minuut weg. Maar toch, de eerste echte aanval lijkt meteen de goede geweest te zijn voor Demi Vollering. En ja, zij hebben onder meer Shari Bosuit, maar vooral Lotte Kopecky overboord gegooid.
1: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht. We halen rond 10 graden. Morgen kans op lokaal ochtendgrijs. Daarna zon en hoge wolken. En dan wordt het 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: De Koning. De slimme kijk op ramen.
8: Studio Brussel.
7: Dit is het weekend van Studio Brussel.
8: Thaïs van Beurum.
9: Het is nu in één rechte lijn richting Oent Anthem. Dus ik heb er mijn missie van gemaakt om jouw heupen al los te gooien dit uur. Zoals met deze David Zoe.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

House every weekend van David Zowie. Moet je on track krijgen voor een mooie zaterdagavond? Ik ga daar toch mijn uiterste best voor doen, dat kan ik je zeggen. Laat ons daar bijvoorbeeld IJsland bij gooien. Het heilige trio Sef, Abel en Faisal. Die doen alle zalen uitverkopen nog voor ze aangekondigd worden, bij wijze van spreken. Die tijdsgeest kan wel eens goed zijn op een avond als deze.

Rosie Stewart en Cupid, het WK wielrennen liever. Amai, dat was even moeilijk, is bezig deze week in Canada, in Montreal. En op dit moment zijn de vrouwen aan het rijden in de wegrit. Kopecky die loopt toch wat achter op Demi Vollering. Benieuwd hoe dat gaat aflopen. We duimen toch nog steeds voor die Belgen met deze bicycle race. Van Queen.

Here's the thing, 26 september vandaag. Dat wil zeggen dat we kunnen aftellen naar dat album Dopamine Chamber. Dat staat ons te wachten op 16 oktober al. Meer Fontaines DC, dat mag altijd natuurlijk. Nu Vintage Culture. Kon je deze zomer regelmatig zien in ons land? Dit is hem met Gaps en Lost. Met die heerlijke sample van Frank Ocean natuurlijk. Goeie

0: Dat zijn twee dingen die je van je checklist mag schrappen. Als je volgende week naar Boom afzakt, tenminste.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
2: Thaïs van Beurum.
0: Want je kan daar dan naar het Kriekenpot Keep on Running Festival. Dat is een loopfestival en weekend waarin lopen centraal staat, georganiseerd door Runners Lab onder andere. Op 2, 3 en 4 oktober is dat in de Schorre in Boom dus. Je kan daar trouwens niet alleen lopen, maar ook workshops volgen. En er is mega veel te doen voor jong en oud, zoals een night trail en een quiz onder andere. En wij zijn er ook live bij op zaterdag 3 oktober trouwens. En op zondag komt mijn lieve collega Sam de Bruin een jaren nul DJ-setje draaien. Gaat dikke ambiance zijn dus. En als je meer info wil, kan je gewoon naar de website surfen van het festival keeponrunningfestival.be.
2: Het weekend van Studio Brussel.
1: Life is music.

Cure and Just Like Heaven. Straks zijn Missy Elliott en Wet Leg aan de beurt. Na deze Chemical Brothers en Galvanize. In die befaamde Chris Lake remix. Vind ik persoonlijk ongelooflijk geslaagd. Warmt je namelijk op tot het diepste van je ziel. Voor die Ons Anthem straks vanaf 8 uur. Galvanize. Goeie avond.

People in the Basement Jacks remix van Eve en Missy Elliott natuurlijk. Krijgt van mij nog deze Effie en Mulgrab met I Love. Net voor het 14 nieuws van 8 uur. En Ons Anthems natuurlijk en daarna Ons Invites. Heel veel plezier!

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max. It's a
3: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Life is music.
6: Studio Brussel.
7: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
8: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
7: Twee klanten van een supermarkt in Sint-Niklaas zijn licht gewond geraakt toen er bevestigingspanelen van het plafond naar beneden kwamen. In de winkel zou ook een waterleiding zijn geraakt. Er is veel schade. De slachtoffers zijn twee vrouwen van 20 en 60 jaar oud. Het is nog niet zeker of de supermarkt in Sint-Niklaas maandag weer open kan. De ontploffing in de binnenstad van Athene heeft nu al minstens 6 doden geëist. De lichamen van de slachtoffers zijn vandaag van onder het puin gehaald. Ze zijn nog niet geïdentificeerd, maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat het gaat om een bejaard echtpaar en 4 Amerikaanse toeristen die verbleven in het getroffen gebouw. Gisterochtend stortte dat gebouw in na een explosie. Die was mogelijk het gevolg van een gaslek. Buurtbewoners verklaarden dat ze voor de ontploffing al een gaslucht hadden geroken. In het Canadese Montreal is Demi Vollering de nieuwe wereldkampioene bij de vrouwen geworden. De Nederlandse won de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Christophe van der Goor met het verslag.
9: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord. Inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Longo Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
7: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 6 graden. Morgen een zachte zondag, het kan tot 25 graden worden. In de loop van de dag meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met kans op lichte regen en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Studio Brussel.
11: Valerie Wijnands.
12: Je zaterdagavond vanaf nu in een rechte lijn. Want vanaf nu de beste beats en nog 2 exclusieve sets van JD en Retype. Welkom.
11: Je luistert naar
10: Studio Brussel. Life is music.

Hallo daar, kruip maar een klein beetje closer, want het gaat nog heel goed worden hier de komende uur bij ons Anthems en daarna ook bij ons Invites. Het is weekend en jij zit er middenin. Ik ga proberen dat weekend nog een klein beetje beter te maken, want ik heb veel nieuwe muziek mee, ik heb wat feestnieuws mee. En straks, dus na 10 uur, krijg je nog 2 setjes. Eerst van Retype, dat zijn mannen uit Hasselt, uit Limburg, die een eigen label hebben opgericht. Reset, ze gaan dat vieren met een exclusieve set. En dan, na 11 uur, dan krijg je deze meneer, JD. Hij speelt later in de avond in Traum, maar heeft eerst nog een exclusieve mix voor jou gemaakt. Je zit goed hier, welkom.

0: Nederland.
1: Hey, heb je het al gezien of gehoord? Want er is zot nieuws voor de fans van Netsky. Deze week dook ineens een website op, netsky.sh, met daarop nieuwe muziek van Netsky. Het zijn in totaal 6 gloednieuwe tracks, Feel Again, Ghost State en ook deze.

0: nog eventjes wachten dus.
1: Studio Brussel. Ons anthems. The party never stops.

Modulair, dat is een redelijk bekend feestconcept al ondertussen in Gent. Ze geven heel veel feestjes voor bijna 30.000 man. En vandaag doen ze iets gek, want normaal doen ze dat in de Flanders Expo, maar deze keer doen ze het off-location XL. Dat zijn 3 stages. Ze zijn al begonnen van 1 uur deze middag. Tot 11 uur gaan ze nog door met een heel erg mooie line-up. Onder andere Kaas Darkie staat erop, Partyboy 69, Bella Klaxen, maar ook heel wat Belgische namen op te spotten. Zoals onder andere Biamor, Boker, Billy, Dr. G. Maar één van de headliners, dat is toch wel deze. South Star. Op Modulair Off Location. There is Miss You.

0: Southstar, de headliner van Modulaire of Location. Een andere headliner die dat daar speelde was Kyle Starkey. Die hebben deze zomer een paar keer gespot. En we hebben hem gevraagd wie of wat zijn favoriete Oens Anthem is.
1: Hey, I'm Kyle Starkey. And my favorite Oens Anthem is Lama Alive.

tune. Leather and Alive. Ik heb hem zelf ook een paar keer gespeeld van de zomer. Maar hey, de zomer die is voorbij. Maar dat betekent wel uitkijken naar het clubseizoen. En meer specifiek naar 4 oktober in de handelsbeurs in Antwerpen. Want dan speelt deze meneer daar.

again voor allerliefste Gentenaren. Gewoon even een verwensetje. Een gratis verwensetje van Charlotte Witte. Afgelopen donderdag deed ze dat in Gent. En dit keer in de meest bekende uitgangsbuurt, de Overpoort. 16 jaar geleden stond ze daar nog achter de DJ-booth in de Decadence. En oh god, look at her now. Die blockparties, dat is ook wel echt haar ding aan het worden, hè. We love Charlotte. Dit is Amor.

Ze hebben Ludacris gesampled en dat levert heel erg grappige beelden op vooral. Ja, gekke beelden van mensen die proberen mee te zingen als ze die live aan

0: Na het nieuws heb ik ook nog wat nieuws voor jou in de vorm van Chase & Status en heel misschien dat ze naar België komen. Keep tuning in.
1: Brussel. 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
2: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
1: In Brussel zijn twee metrolijnen een tijd lang onderbroken geweest door rookhinder. Tussen 5 en 8 uur vanavond waren er lange onderbrekingen van het metroverkeer op de lijnen 2 en 6 tussen de haltes Bokstaal en Simonis. De rook was boven de grond ontstaan en dan in de metrotunnels getrokken. De brandweer is ter plaatse geweest, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. Drie Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden, maar spreekt wel over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 20 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Zuid-Afrika heeft dan een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Elke dag worden er gemiddeld 60 moorden gepleegd in het land met 62 miljoen inwoners. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioene op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Een verslag van Christophe van der Goor.
3: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord, inclusief Lotto Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Longo Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
1: Lotto Kopecky finishte uiteindelijk als 20e en morgen rijden de mannen de wegrit. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, kan tot 24 graden worden. Stilaan meer buien en in de avond stilaan meer wolken. En in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijk kans op een buitje. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Valerie Wijnands.
0: De bijtrekpasjes mogen vanaf nu worden geüpgrade naar een jumpje, want het is met de gast erop. Let's dance. Of ja, let's jump, hè.
4: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Live is music.

en Clooney, Free Your Mind. Zometeen heb ik nog leuk nieuws in de vorm van een drum and bass duo en nieuw muziekje van de Limburgse boys, Retype. Maar eerst, wat een grimmige technopunk. Kan allemaal hier in ons anthems. Dit is Brutalismus 3000, Drop.

stevige techno beats terug over naar house, naar Feel the House om specifiek te zijn, van Retype. Internationaal trekken ze al zeer grote ogen. Ze stonden dit jaar nog in de boiler room van Pukkelpop en nu zijn ze hier met nieuwe muziek. Nieuwe muziek die ze zelf

Streets Turn the Page. Volgende week dan is het hoogdag voor de Belgische techno. Want Nova is nog eens een keertje in België. En dat zullen we geweten hebben. Eén club is ook niet groot genoeg, dus ze doet er ineens twee. The Garage en de Kompas.

Meer goed nieuws, want er komt nog meer internationaal volk naar België. Deze Jason Statham zijn aangekondigd in de ING Arena. Dus ze komen op vrijdag 25 februari 2027. Ik heb ze gezien op Pukkelpop. Hands down, een van de betere sets ooit gezien. Goed hoe dat ze het beste van de oude en nieuwe generatie combineren. En dat in mooie drum and bass. Maar voor de gelegenheid, en als ik mag kiezen, nog eens een golden oldie. Jason Statham samen met LMB. Dit is End Credits.

voor jou een klein beetje trager mag en je heel erg into de melodic sound bent, dan hoop ik dat je tickets hebt voor Adriatiek volgende week in Gare Maritime in Brussel. Ze spelen daar en dat is echt een show die eens een keertje van A tot Z moet gezien hebben. There is Coming Home.

0: Adriatiek, volgende week uitgenodigd door Angaar.
1: I miss you, baby. Come home.
0: 3 oktober, dan spelen ze op Kaar Maritiem. En die mannen van Angaar, they're taking over. Echt zwaar, want vorige week hadden ze deze mensen nog uitgenodigd. Another. En daarvoor nog eens een keertje Solomon en Kotama en Kiki. Ze komen allemaal. Maar wij houden niet klagen. The more the merrier. Let's party. Kan nu ook perfect. Dit is Silver Lines van Another.

dan krijg je nog veel meer oens. Want tot 3 uur vannacht krijg je de beste beats. Maar toch even een klein alarmje voor straks. Zometeen na 10, dan krijg je Retype. En dan daarna, dan krijg je JD. Want die speelt dan weer in de Traumclub. Ik wou deze nog graag met je delen. Het is een nieuwe van LP Britain. If you

0: paren. Minister-president Matthias Diependalen heeft daarvoor een reeks voorstellen op tafel gelegd. Morgen wordt er verder gepraat. Rond de middag komt de kern samen. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn er vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een bejaarde vrouw uit haar huis gezet, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Deze Mari Carmen is het symbool geworden van de wooncrisis. Vanuit Madrid een verslag van Sven Tuites.
1: Duizenden mensen betogen deze avond in Madrid voor het gebouw van de regionale overheid aan de Puerta del Sol, het federaal parlement en het stadhuis tegen de woningcrisis en huisuitzettingen. De betogers steken massaal hun huissleutels in de lucht en roepen leuzen als vastgoedbeleggers weg uit de wijken en de beleggers zijn schuldig, de regering verantwoordelijk. Daarmee uiten de deelnemers kritiek op het bestuur van regio-president Isabel Díaz Ayuso en op de centrale regering van Pedro Sánchez. De betogers eisen beschermingsmaatregelen voor huurders, maatregelen tegen oplichting en geen uitzettingen zonder alternatieve huisvesting. En met de leuze geen enkele Mari Carmen meer maken de betogers duidelijk dat de huisuitzetting van deze 87-jarige dame een keerpunt moet zijn.
0: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als twee concerten van Ed Sheeran. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint tegen de Poolse Kasia Niewiadoma en de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. De drie bleven elkaar uitdagen in de laatste 15 kilometer, maar uiteindelijk pakte Vollering de overwinning. Ze voelde vooraf al dat ze er klaar voor was, zegt de Nederlandse.
2: Ik heb deze wedstrijd zoveel door mijn hoofd afgespeeld, zoveel gevisualiseerd, dat ik, ja, ik kon hem zo vaak dromen en echt elk scenario is voorbijgekomen in mijn hoofd. En uiteindelijk was het hoofdscenario om die aanval te doen met drie rondes te gaan. En ja, mijn team deed gewoon zo'n geweldig werk. Dus was het ook niet moeilijk voor mij om op dat moment aan te gaan. Om dan een zo goed mogelijk nieuwe situatie te creëren.
0: Lotte Kopecky finishte uiteindelijk als 20e. Morgen rijden de mannen de wegrit. Daarbij heeft ons land twee favorieten met Remco Evenepoel en Wout van Aert. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, kan tot 24 graden worden. Stilaan meer wolken en in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijke kans op een buitje. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ze zijn van Hasselt en staan ondertussen al eventjes op onze radar. Ze hebben nieuwe muziek en een eigen label, dus daarom exclusief tijdens Oens & Vibes Retime.
4: Luister naar
5: Studio Brussel. Life is music.
6: What's that thing called when you meet somebody and you feel like you're walking on a cloud? And every step you made all your life, wrong or right, led you to this place right here, right now. You know, it's like when you were

Brussel. Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De ministers van de Vlaamse regering hebben zowat een uur geleden hun begrotingsbespreking voor vandaag stopgezet. Net zoals op federaal niveau zoeken de Vlaamse ministers naar manieren om te bespreken.

0: Nights.
1: Vanaf nu releases op een eigen label, Reset. Je hoort een uur lang de mannen van Retype en herbeluisteren. Dat kan via VRT Max.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vier Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Een Belgische toerist van 52 jaar is omgekomen op het Italiaanse eiland Sardinië. De man was in zee gaan snorkelen en werd onwel. Enkele strandgangers zagen dat hij in de problemen was gekomen in zee en sloegen alarm. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man was op Sardinië op vakantie met zijn gezin. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere

0: Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Duites staat tussen de actievoerders.
1: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
0: Het Colosseum in Rome is weer open voor het publiek. Het bekende Romeinse amfitheater was 3 dagen gesloten, nadat er dinsdagnacht een man van 22 was omgekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde volgens de politie toen de man een nieuw verlichtingssysteem aan het installeren was. Het slachtoffer verloor zijn evenwicht en viel 10 meter naar beneden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het Colosseum is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Rome. Het trekt zowat 20.000 bezoekers per dag. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering bedankte na afloop vooral haar ploeggenoten die zich voor haar hebben weggecijferd.
2: Such strong girls and they all sacrifice for you. I mean, they maybe also have a chance, you know, and they all go for it. Only for you, it's a lot to ask from them. But I'm so proud of everybody from the team. They did the whole race. We took in hands and they rode the whole race in the front. And I think I can still not believe it.
0: In het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 8 graden. Morgen krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Tuytens volgt de situatie ter plaatse op.
2: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
1: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige

0: windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als twee concerten van Ed Sheeran. In de Nederlandse stad Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Zeker één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media kreeg de politie eerst een oproep voor een schietpartij. Ter plaatse vonden de agenten de gewonden. Meerdere verdachten zijn weggevlucht met auto's. Vijf mensen zijn opgepakt. Eerder vandaag gingen in Eindhoven ook al 70 voetbalsupporters met elkaar op de vuist. Supporters van VVV Venlo waren met de bus onderweg naar de wedstrijd tegen Volendam en waren in Eindhoven gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze fans tegen van PSV Eindhoven en dat mondde uit in een gevecht, tot de politie tussen beiden kwam. De supporters van Venlo waren daarna niet meer welkom in Volendam. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering is heel gelukkig met de prestatie die ze samen met haar ploeg heeft neergezet.
1: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: En in het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Het blijft droog vannacht bij minstens 8 graden. Daarna krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel. The party never stops.

guess what I'm gonna do to you, huh? Perfection.

0: Basel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit haar appartement gezet, waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. Ook in verschillende steden in Duitsland is de voorbije dag massaal geprotesteerd. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de geplande besparingen van de regering. Het protest werd georganiseerd door de vakbondsorganisaties. Het komt ook op een moment dat in Duitsland veel banen bedreigd worden door besparingen in de auto-industrie. In Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie zou eerst een oproep gekregen hebben voor een schietpartij. Agenten vonden ter plaatse de gewonden. Verscheidene verdachten vluchtten na de feiten weg, maar de politie kon wel 5 mensen oppakken. Eerder op de dag was er in Eindhoven ook al een grote vechtpartij, waarbij zo'n 70 voetbalsupporters betrokken waren. Een supportersclub was met de bus onderweg naar een wedstrijd en was even gestopt in Eindhoven. De supporters kwamen daar fans tegen van PSV Eindhoven. Beide groepen gingen daarop met elkaar op de vuist tot de politie tussen beiden kwam. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Nivjadova. Het brons was voor Elisa Longo Borghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
2: Het is een geweldig seizoen in...

0: Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit haar appartement gezet, waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. Ook in verschillende steden in Duitsland is de voorbije dag massaal geprotesteerd. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de geplande besparingen van de regering. Het protest werd georganiseerd door de vakbondsorganisaties. Het komt ook op een moment dat in Duitsland veel banen bedreigd zijn door besparingen in de auto-industrie. In Odessa in Oekraïne zijn verschillende gewonden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Er zouden verschillende huizen en opslagruimtes geraakt zijn en ook een industriële site. Dat meldt de lokale overheid. Eerder op de dag had het Russische leger ook al de stad onder vuur genomen en ook in verschillende andere Oekraïnse steden werden toen aanvallen gemeld. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longoborghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
2: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Studio Brussel. The party never stops.